0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtexpress. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel, dankjewel. Verkeersinformatie. Die hebben we inderdaad al. Op de A18 Zevenaar-Varsseveld. Daar is een ongeluk gebeurd bij Doetinchem. En de A18 zit daardoor dicht. Je wordt via de vluchtstrook geleid momenteel.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: We hebben vanochtend een mix van zon en wolken, maar die wolken lossen in de loop van de dag op. En vanmiddag is het volop zonnig, 21 tot 24 graden. Dat is duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. En de komende nacht koelt het zelfs weer af naar 7 graden. Dat is pas een verschil. Vanaf morgen gaat het kwik dan wel weer omhoog en wordt het opnieuw zomers warm. Dan gaan we weer richting de 25. Maar het blijft voorlopig dus droog en zonnig. Pas in het weekend is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. Sommige mensen hebben aan een half woord genoeg. En juist die mensen zoek ik voor ons spelletje Een goed begin is het halve werk. Kun jij op basis van een intro van een paar seconden horen welke plaat ik vanochtend zoek? Ik ben benieuwd. Maar eerst krijg je van mij een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat deze woensdagochtend. Bij de Waal in Nijmegen is bijvoorbeeld een man uit het water gered die tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Badgasten haalden hem uit de rivier. De man was een tijdje buiten bewustzijn, maar kwam later wel weer bij. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Telegraaf kopt vanochtend een gitzwarte tijd voor onze school. België is in rouw na het spoordrama in Bruggenhout. Daar was een busje met leerlingen met emotionele stoornissen die een trein heeft geramd bij een bewaakte overgang. Het AD en de Gelderlanders schrijven dat dementie ons land economisch veel harder treft dan gedacht. Het kost de maatschappij bijna 32 miljard euro per jaar. Alle kosten zijn meegenomen in de berekening door artsen, van mantelzorg tot en met onderzoek. Het was weer spannend, maar de overdracht van de aandelen van Vitesse aan de sterkhouders van de club is voltooid. Vitesse is daarmee nu officieel in handen van regionale ondernemers. En voor veel middelbare scholieren zit de examenperiode erop. Maar voor de docenten betekent het dat het echte werk nu dus begint aanpoten.
1: Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er een heleboel docenten afgelopen Pinksterweekend onder een parasol op het terras druk aan het nakijken zijn. Dus, en dat is nog maar de eerste correctie. Daarna de tweede correctie van de andere school. Dus het is nu ook spannend hoe het allemaal gaat uitpakken.
0: DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Het kabinet verbiedt de overname. Volgens het Financieel Dagblad was dat geen makkelijke beslissing, maar zijn nu wel de gegevens van Nederlanders veiliggesteld. De avondvierdaagse in Heerden is een driedaagse geworden. Gisteravond werd niet gewandeld, maar de hitte. Het inkorten is al eens eerder voorgekomen, zegt de organisatie.
2: 3 jaar geleden hebben we dat ook meegemaakt, maar toen hield dat verband met het onweer. En dat was ook maar goed ook, want het heeft die avond ook enorm geonweerd. Dus het is niet de eerste keer dat we moeten afgelassen, maar deze is wel heel bijzonder.
0: Ja, dit was gewoon echt te warm gisteravond. Ruim 700.000 radio- en tv-programma's zijn voortaan gratis online te bekijken. Een schatkamer van beeld en geluid, het archief van al die programma's is nu online gezet. Dus je kunt heerlijk grasduinen. Bijvoorbeeld Glamourland, ken je dat nog, met Gert-Jan Dreugen.
3: Indachtig, de grote society huwelijken uit het buitenland.

0: togen we opgewekt naar de heerlijkheid Laren, alwaar het huwelijk zal worden voltrokken tussen Marian Beerkens, telg uit de CNA Brenninkmeijer-dynastie, en Mark Dreesman, zoon van de bekende V&D-tycoon, professor Dr. Anton Dreesman. Zonder twijfel het society-huwelijk van het jaar.
1: Het was een fantastische week. Benieuwd wat de volgende keer weer te genieten valt, de society in het Nederland.
2: Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
3: Oh ja. Daar eindigt het al mee, Joost. Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
4: Met een koud washandje op zijn voorhoofd.
3: Ja.
4: In een ziekenhuisbed. 1990 was de eerste aflevering. Ja.
3: En ik kwam altijd Jan de Bouvry tegen op al die societyfeestjes.
4: 6 oktober was dat, ja, 1990. Ja, inderdaad. Dat was ook zo'n gimmick, ja.
3: Ja. Wel, we zijn eigenlijk wel benieuwd, hè, of er luisteraars zijn die iets willen zien of zouden gaan opzoeken in de schatkamer.
4: En wat dat dan zou zijn, dan maken we gewoon even een bloemlezing tijdens de uitzending. Wij kunnen er tenslotte in grasduinen nu.
3: Ja, iedereen kan erbij. Dus laat me weten, wat zou jij uit een schatkamer van beeld en geluid nog eens even willen terugzien of terughoren op Radio Gelderland? Wat ga je gelijk vandaag opzoeken? Laat me weten. Via een appje, 06-22-22-1342 of via de app van Gelderland. Maar je mag mij ook mailen, frank@gld.nl. Goedemorgen Gelderland, dit is Level 42.

0: Louis Armstrong en What a Wonderful World. En daarvoor Level 42 en Star Child. Het is kwart over zes geworden. Goedemorgen, Gelderland. Ja, we vertelden net dat dat archief van de schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid online is gekomen sinds gisteravond. 700.000 programma's van de publieke omroep, radio en tv. En we vroegen aan de luisteraar van ja, is er al een gelijke programma wat in je opkomt wat je graag zou willen terugzien of wat je wil opzoeken? Joost, komt er al wat binnen?
1: Ja, er komt genoeg binnen, zeker. Karel die zegt, ik hoop de avondspits weer in storen. Want het gaat dus niet alleen om tv-fragmenten, ook om audio, hè, radio. Alles van Frits Spits is goed. Hij heeft nu zijn radiopensioen waar hij in zit. Beter dan de ellende nu op de radio, zegt Karel er ook bij.
0: Bedoelt hij ons?
1: Ja, dat is eerlijk. Ik hoop niet dat hij ons bedoelt. Misschien kan hij dat nog even toelichten. Ja.
0: Spits, Karel. Goede keus. Nog meer?
1: Rudy van Haren is van de site Herdenking 100 jaar watersnood in het land van Maas en Waal. En die zegt, wij zoeken een filmpje van begin 1925 in verband met de watersnood, de dijkverschuiving in Neder-Asselt. Nou ben ik al eventjes gaan speuren.
0: Yeah.
1: Nog niet gevonden. Ja. Nou, ja, kun je gewoon kijken. Het is een beetje lastig voor radio, maar dat soort filmpjes kun je dus gewoon vinden.
0: Ja, goed. Erop, ja. Nou, helemaal goed, Rudy. Dat kun je wel vinden. Marianne Achterberg die zegt, Beertje Collegol, die ga ik opzoeken. Kijken of het is zoals in mijn herinnering. Staat Beertje Collegol er inderdaad op?
2: Kleutertjes nu opgelet, nu gaan we beginnen. Tra la do re mi fa sol, ik ben Beertje Collegol.
0: Beertje Collegol. En wat wil Hans Wildeboer zien? Wat staat daar?
1: Q en Q.
0: Oh, Q en Q, natuurlijk, ja.

staat er allemaal op. Het is gelukkig ongeveer 50% van de programma's die tussen 1920 en 2020 zijn gemaakt beschikbaar te stellen voor het publiek. En de bedoeling is dat het voor het eind van het jaar dus meer dan 60% gaat worden. Nou, laat me weten, wat zou jij graag willen terugzien van vroeger?

0: Stick Season van Noah Kahan op Radio Gelderland 9 voor 6:30. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: We gaan een goed begin is het halve werk spelen. Dat is een heel simpel spelletje. Ik heb een plaat in mijn hoofd, die wil ik graag draaien vanochtend. Maar dat mag alleen als die plaat wordt geraden op basis van de eerste paar seconden. Op basis van het intro dus.
1: Een goed begin.
0: Dat is het intro, dus meer laat ik ook niet horen. Op basis hiervan zou je het dan moeten herkennen. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Eigenlijk dezelfde ingang wat we net zeiden van... heb je een tv-fragment of een radiofragment... wat je graag wil terug horen of zien. Dat is ook de manier waarop je in contact komt voor de spelletjes met ons. Een goed begin dus. Welk intro is dit?
1: Een goed begin...
0: Heb je het herkend? Laat dan maar weten. Dit is het intro van Cliff Richard.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit.

0: kwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
0: Betting wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Het is 6:30. Goedemorgen Gelderland. Je luistert naar Radio Gelderland. En in Eibergen is het 15,4. In Hoenza Driel 17,2. Vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen de wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig. Het is 21 tot 24 graden en daarmee een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen en dan koelt het zelfs af naar 7 graden. De brandweer heeft gisteravond een beginnende bosbrand aan de grote veldweg in Vorden snel geblust. De politie gaat uit van brandstichting nadat bij het ontstaan van de brand 2 personen zijn gezien die wegliepen. En in Burgerzoo in Arnhem zijn 4 zeldzame oehoe-kuikens geringd door een expert. De oehoes, die een beschermde status hebben in Nederland, worden gemonitord om de wilde populatie nauwkeurig bij te houden. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Even kijken hoe het op de weg is op dit moment. We hadden vanochtend een dichte A18, die is weer open. Maar nu hebben we wel een file op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 10 kilometer. Dat kost je 7 minuten.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
4: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
3: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Holland Oates en I Can Go For That, 6 minuten over 6:30. We hadden vanochtend de oproep over oude fragmenten op tv, van tv van vroeger. Die zijn nu online allemaal terug te zien sinds gisteravond in de schatkamer. Er komen leuke verzoekjes binnen. Joost en ik gaan er weer een paar verzamelen. En dan krijgen we er zo meteen weer een paar te horen. Maar ik wil eerst even terug naar het Gelredome. Waar natuurlijk de afgelopen weken heel veel mensen naar Suzanne en Freek gaan. Komend weekend zijn de laatste concerten van in totaal 10. Marco Jansen is een van die vele duizenden bezoekers. 400.000 bezoekers, als ik even snel uitreken. 10 keer 40.000. Die bij Suzanne en Freek is geweest kijken in het Gelredome. In zijn kroeg in Hengelo boekte hij Suzanne en Freek nog voordat hun populariteit losbarstte. Dus hij had ze al heel snel in de smiezen.
1: Ja, het was in 2015 dat wij ze voor de eerste keer hadden. Wij hadden een Valentijnsdiner hadden wij bedacht. En toen leek het ons heel leuk om daar een leuk akoestisch duo bij te hebben. En toen kregen wij een tip van een oud collega van ons uit Harreveld. Zij zegt van, weet je, ik ken nog een heel leuk stel en die maken hele leuke muziek. En wellicht is dat iets om te boeken. Ja, €500 betaalden we toen. Als je dat vergelijkt met wat het nu is, dat was een koopje. Dan sta je daar tussen 40.000 mensen en dan denk je wel van Jezus, wat gaaf dat hun in een paar jaar tijd zo'n vlucht hebben gemaakt. En respect hoor, als je ziet hoe een show dat ze daar neerzetten met vuurwerk, ze vliegen over je heen. Het is echt geweldig.
0: Ja, Marco Jansen was dus een van de eerste die ze boekte in zijn kroeg in Hengelo. Komend weekend de laatste 3 van in totaal 10 concerten. En heb je dus 400.000 bezoekers gehad. Een ongekend grote prestatie. Een record dus ook voor dat tweetal uit Zeeuwent en Harreveld. Ja, we hoorden al een klein stukje live van het Gelredome. Zullen we gaan even helemaal draaien? Lichtje branden. Suzanne en Freek. Nu op Radio Gelderland.

0: Suzanne Freek en Lichtje Branden op Radio Gelderland. 6:30.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik liet een 20-tal minuten geleden een intro horen van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je het mee doen, maar ja, gelukkig is er dan bijvoorbeeld een Toker, maar ook een Evert, een Remmelt, een Derek, een Hans, een Willy, die dat dan gelijk herkennen en snappen waar ik het over heb. Want welke plaat zocht ik? Even kijken of Gert het weet.
2: En op de banjo horen we het liedje Stargazer van Neil Diamond.
0: Heel goed.
2: 1977.
0: Ja, nou, helemaal goed. En dus mag ik hem helemaal draaien. Dankjewel voor het meespelen weer. Stargazer inderdaad. Vormt een goed begin. En dat is het halve werk op deze woensdagochtend.

0: Happy van Pharrell op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin is het halve werk. En dat was Neil Diamond vanochtend en Stargazer. Dank voor het meespelen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het is toch wel een bijzondere gewaarwording voor mij om om 4:30 naar buiten te stappen en gewoon in mijn t-shirt naar de studio te kunnen fietsen, hoor.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja.
2: Maar het is echt niet zo warm deze ochtend als je misschien zou verwachten na zo'n warme dag. Want koelere lucht is toch echt Gelderland binnengekomen. Zeker in het noorden is het maar 11 à 13 graden. Dus daar is een jasje bijna wel nodig. In de buurt van Arnhem is het een graad of 15. En actueel trekken ook wat wolkenvelden over. En heel lokaal kan er misschien een buitje vallen komend uur.
0: Oké. Okay. Is de wind gedraaid of wat is er veranderd dan vandaag?
2: Ja, de wind is inderdaad gedraaid afgelopen nacht. Gisteren hadden we een lichte wind dat een beetje variabel was van richting.
0: Ja.
2: Daardoor kon het ook echt flink opwarmen. Vannacht is de wind gedraaid naar het noorden. En het komt omdat een nieuw hoge drukgebied onze kant op komt vanuit het noorden. En daardoor hebben we vandaag even tijdelijk met een noordenwind te maken. En daar komt de wind vanaf de Noordzee. En ja, dat is gewoon altijd een wat koudere wind. Nou ja, koud. Het wordt vanmiddag gewoon nog 23 of 25 graden.
0: Dat is juist mijn lievelingstemperatuur, zeg maar. Dat vind ik heerlijk.
2: Dus het is voor veel mensen vandaag echt een stuk comfortabeler.
0: Ja.
2: Maar deze ochtend nog wel even wat wolkenvelden en een verdwaald buitje. Het zijn restanten van onweersbuien uit Engeland die daar gistermiddag zijn ontstaan. En later vandaag lossen die op en dan komt de zon er weer wat beter bij.
0: Nou, wat lekker. En ik begreep dat komende nacht dat ook nog te merken is. Dat het echt gaat afkoelen.
2: Ja, de temperatuur gaat vannacht echt gewoon dik onder de 10 graden uitkomen. In de Achterhoek 7, misschien lokaal wel 6 graden. Ja, toch echt wel een frisse nacht als je op de camping staat of in een tentje zit.
0: Oh ja.
2: Hou er even rekening mee. Maar dat is morgen allemaal zo weer vergeten, want dan wordt het weer opnieuw 25 of zelfs 26 graden.
0: Oké, dan gaan we weer, dan gaat die wind weer draaien zeker, of niet?
2: Ja, dan draait hij weer naar het oosten. Is hij wat aflandiger, zoals we dat noemen.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Is het brongebied weer wat warmer.
0: Oké. Hey Jeroen, dankjewel. En kun jij over een uurtje terugkomen?
2: Natuurlijk. Dan gaan we even kijken of dat warme weer ook nog een beetje terug gaat komen.
0: Dat lijkt me heel goed. Dankjewel en we spreken elkaar. En waar wij hier vanochtend over hebben, mijn steun en toeverlaat in het studio Joost en ik, over het archief van beeld en geluid. De Schatkamer is online gekomen. 700.000 programma's uit radio- en tv-archief. Gewoon online. Met,

0: met een paar drukken op de toets heb je gewoon, ga je terug in de tijd, hè, Joost?
1: Ja, geweldig om daar in gas te duinen. Je ogen worden er moe van. Ik ben nu al bijna... Ja, ik moet opletten dat ik het draaiboek van de uitzending een beetje bijhoud. Want anders zit ik gewoon hier allerlei fragmenten te kijken.
0: We hebben gevraagd aan de luisteraar van... Goh, wat zou je willen terugzien? Waar moet jij gelijk aan denken? Wat komt er binnen bijvoorbeeld?
1: Heino die schrijft... Mijn overleden vader kon zo enorm genieten van Piet Bamberg.
0: Oh ja.
1: Als je het dan over oude fragmenten hebt, dan noem ik dat gewoon. Mickey die zegt, goedemorgen Frank en team. Ik zou Sfeertje nog wel eens terug willen zien en horen.
2: Nou, dat Volk, kan. Heb je hier als een normaal mens te gedragen, begrepen?
3: Ja, nou, het was alleen maar een grapje, mevrouw.
2: Ja, een heel raar grapje. En van jou verwacht ik geen grapjes.
3: Nou, dit komt goed uit. Ik van u ook niet.
0: Ja, supertje inderdaad. Remmel die zegt, graag wil ik in de schatkamer van Beeld en Geluid... aflevering van de Smurfen terugkijken. Maar dan de Smurfen uit de jaren 80.
4: Kijk toch uit, kijk nou uit!
5: Ik haat Smurfen!
4: Gargamel en zijn kat zijn weer eens op het

0: Smurfen zijn het best.
1: Ja, de Smurfen. Dieneke, wat zegt die?
2: Ja, die reageert ook op Zwiebertje, maar ja, ze noemt eigenlijk van alles. De weekendquiz met die marmotten, oh. Paulus de Boskabouter.
1: Pak je.
2: Barend de Beer, meneer de Uil. Ja, en dan die grote shows van Willem Ruijs tot Mies Bouwman.
1: Ja, Barend de Beer, die komt meer binnen.
2: Oh ja, die hebben we ook nog even erbij.
1: Daar had ik dan nooit van gehoord. Barend de Beer is dit.
3: Ja, we zijn even weg geweest. We hebben Robbie, Teddy en Freddy thuisgebracht. Ja.
4: Ja, hun moeder vond dat ze er veel beter uitzagen.
3: En onderweg hebben we heel veel kinderen gezien in andere landen. Allemaal kinderen die goed eten en die s'avonds zoet naar bed gaan.
1: Och, wat is dit zoetjes, hè? Ja,
2: heel zoet.
1: Maar die grote shows is een Mies Bouwman, dat is ook wel een icoon, hè?
5: Allemaal heel hartelijk welkom hier in de zaal en hier en thuis, u daar, bij de 25ste 1 van de 8.
1: Ah, oh, 1 van de 8, ja, inderdaad. En we kregen een appje binnen van Marielle.
6: Hallo Frank, ik vind de mini-playbackshow van vroeger vond ik leuk om naar te kijken.
1: Ja, dat is
6: fijne uitzending, groetjes Marielle.
1: En als jij nou mini-playbackshow intoetst, Joost, kunnen we dan gelijk eens laten horen?
2: Ja, dat is gelukt. 1987, de eerste uitzending bij de KRO nog.
7: Wat was het dan weer, de mini-playbackshow? Volgende week zijn er weer KRO Televisie, Nederland 1, om erbij 6:45. We gaan eindigen met het liedje In het Echt. Is het anders?
2: Ja, vraag me even niet wie dat dan hier zingt. Dat had ik nou even moeten uitzoeken.
1: Het is, ja, Henny Huisman met die kinderen dan waarschijnlijk. Ja. De winnaar. Ja, en dat is dan misschien later wel een hele grote artiest geworden die we dan gewoon op Radio Gelderland hebben draaien. Wat grappig zeg. Grasduiden in het archief. De schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid. Wat zou jij nog graag willen terugzien? Laat me even weten. Via de mail frank@gld.nl of de app. Of doe zoals Joost en ga zelf kijken en verlies jezelf de rest van de dag in het archief.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Heel Alten zingt.

0: Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dat is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 8 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 5 minuutjes. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Ravenstein 5 minuten extra reistijd.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Vivante Bosman.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden.

0: Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Naredda, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme op Radio Gelderland. Het is 10 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Het is tijd om even naar buiten te kijken. En dan zie je, en voel je vooral als je naar buiten gaat, dat het echt een stuk minder warm is dan de afgelopen dagen. We gaan vandaag nou 21, 24 graden, wat mij betreft prima is. Maar daar gaan we niet overheen hoor. We beginnen een beetje bewolkt en die wolken gaan oplossen later vandaag. Maar komende nacht dan koelt het zelfs wel naar zo'n 7 graden. Dus echt even een wind uit een andere richting. Vanaf morgen gaat het kwik weer omhoog naar ruim 25 graden. En pas in het weekend kans op een buitje. Dit uur spelen we plaat Delict. Er is namelijk best wel, er zijn best wel wat platen te bedenken waar iets niet helemaal mee pluis is. Een nummer over moord of bedrog, oorlog of liefdesverdriet. En dus geven wij iedere ochtend wat zendtijd aan de platenpolitie met hulp van de luisteraar om de eten wat veiliger te maken en die zaken samen op te lossen. Maar eerst krijg je van mij een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat geschreven. Bij de Waal in Nijmegen is een man uit het water gered die tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Badgasten hebben hem uit de rivier gehaald. De man was een tijdje buiten bewustzijn, maar kwam later weer bij. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het AD en de Gelderlanden schrijven vanochtend dat dementie ons land economisch veel harder treft dan gedacht. Het kost de maatschappij bijna 32 miljard euro per jaar. Alle kosten zijn meegenomen in de berekeningen door artsen, van mantelzorg tot onderzoek. Een nieuw plan om hoogwater tegen te gaan in Heumen en Wiegen stuit nog op weerstand. Er is ruimte nodig en mogelijk moeten daarvoor woningen voor wijken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de plannen uit en ziet wel wat het belang daarvan is.
1: Ik begrijp altijd zorgen als er grote veranderingen mogelijk op stapel staan. Gelijktijdig, we moeten met elkaar droge voeten houden in dit land. Dus uiteindelijk zal die rivier meer ruimte moeten krijgen.
0: Ja, en DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Het kabinet verbiedt de overname. Volgens het Financieel Dagblad was dat geen makkelijke beslissing. Maar er zijn nu wel gegevens van Nederlanders veiliggesteld op deze manier. Sinds de herintroductie van in 1988 groeit het aantal bevers in ons land heel snel. Het zijn er inmiddels naar schatting 7000. Sierra van Brunschot kwam er op een vervelende manier achter dat de bever onder haar huis in Nijmegen een flink gangerstelsel aan het graven was.
2: De voegen beginnen te scheuren, de vloer is gebroken, de deuren zijn allemaal uit het lood, alles is aan het verzakken. In het begin dacht ik ook, ach wat leuk, schattig, die bever zit zo lief te knauwen op de blaadjes. Helemaal niet stilgestaan bij wat de gevolgen kunnen zijn. Het huis is nu officieel instabiel verklaard. De volgende stap is onbewoonbaar. En dan sta ik met mijn zoon op straat.
0: Ja, wat een ellende, hè? En vanochtend zetten we aan het grasduinen in de schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid. Er zijn heel veel fragmenten online gezet van radio- en televisiefragmenten van de afgelopen 100 jaar. En we hebben gevraagd van, god, wat zou jij graag willen terugzien? Eddie, die mailt ons, of die appt ons vanochtend. Die moet denken aan de Pas Boom Show uit 1987... met jury Dick Rademakers, Leontien Keulemans en Dolf Brouwers. Maar hij heeft ook nog een specifieke vraag. Hij zei, ik heb toen een tijd met Memories mee mogen doen in 87. Ik was natuurlijk verliefd op de schooljuf. Die juffrouw van vandaag de bruid. Nooit meer terug kunnen vinden. Misschien is er een sprankje hoop dat de beelden toch bewaard zijn en nu in de schatkamer te zien zijn. Nou, ik kan niet zo snel jou 1, 2, 3 terugvinden, Eddie. Maar waarschijnlijk heb je wel een mogelijke kans. Maar als je zoekt op Memories, krijg je dus gelijk fragmenten. Memories.
3: Goedenavond en welkom terug bij een nieuw begin van Memories.
4: Ik vond het toen jammer dat het uitging. Het liep zo allemaal, maar... Ja, dus ik vind het nu gewoon leuk om hem weer te zien en kijken wat er van hem terecht is gekomen.
5: Ik vind het spannend, hè. Ja, ik zie het.
4: Hey.
5: Leuk.
4: Hallo, hey, hoe is het?
0: Ja, heel lief, hoe is het met jou? Wat heb jij allemaal gedaan en je ziet er nog precies zo uit? Dat was echt het gevoel van Memories, hè? Nou, misschien is er wel een fragment of een programma wat jij graag wilt terugzien van vroeger. Laat me even weten, dan gaan we voor je zoeken. Frank@gld.nl of een appje. En je kunt ook zelf helemaal zoeken, de schatkamer staat online. Het is een heerlijk nostalgie.

0: You Sexy Thing van Hot Chocolate maakt het ruim 7:15 deze woensdagochtend. Ja, ik heb hier een scherm speciaal voor mij neergezet. Er staat op welke dag het is. Dat helpt altijd wel bij mij. Voor middelbare scholieren betekent het dat het er vandaag zo goed als op zit. Hè? De examentijd. Volgens mij zijn vandaag echt de laatste examens. En het was behoorlijk bikkelen de afgelopen dagen voor al die scholieren in de lokalen met hun examens. Met name met die hoge temperaturen.
1: Juist, dames en heren. Het is 4:00. De tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. We zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop. En dan zijn jullie klaar.
2: Je komt echt net uit het examen gelopen. Waarschijnlijk ook de laatste voor jou. Hoe is het gegaan?
3: Ja, ik had natuurkunde. Dus ik weet het niet echt. Bij natuurkunde weet je het nooit. Nou, ik dan persoonlijk. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ik vind dat hij wel prima ging. Maar ja, je weet het nooit bij natuurkunde.
2: Ja, het ging eigenlijk best goed. Ik had ook niet zoveel spanningen voor. Het is een vak wat over het algemeen best goed afgaat. Dus ik had er niet heel veel spanning voor. Ik denk dat het ook wel een prima cijfer is.
4: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Wel. Ik heb nog wel een beetje stress. Want ik weet niet. Ik heb niet alles nagekeken. En wat ik na heb gekeken, ja, ik ben zelf geen docent. Dus ik weet natuurlijk niet zeker wat de resultaten nou echt zijn. Dus ik hoop natuurlijk gewoon in het ergste geval een herkansing. Het liefst gewoon slagen. Maar ik ben ook wel blij dat Frans het laatste was, want daar had ik het minst stress voor.
2: Ja. En hoe is het dan dat moment in juni, dat je dat belletje komt van of je het wel of niet hebt gehaald? Is dat dan nog even een stressmomentje?
5: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehaald of niet heb gehaald. Dus we gaan het afwachten.
2: Angelo van der Goren, afdelingsleider van het VWO. Hoe is de examenperiode gegaan?
6: Nou, dat is denk ik voor heel veel leerlingen gewoon echt een piekmoment, stressmoment. En ik denk dat ze zich over het algemeen gewoon heel goed hebben gehouden. De temperatuur in de examenzaal liep ook wat op, maar we hebben de airco goed aangezet. Dus we hebben zelfs gezegd, breng maar een vestje mee, want als je van buiten naar binnen komt, dat je jezelf nog een beetje warm kan aankleden. Omdat de airco flink als een muur, zal ik maar zeggen, in de zaal opstond.
2: Ben je blij dat het erop zit?
6: Ja, voor de leerlingen ben ik echt heel blij dat het erop zit. Nu kunnen ze echt even de druk van de ketel afhalen. Ik denk dat de meesten ook lekker even op vakantie gaan. In groepjes richting Spanje of Italië. En dat is echt terecht. Want ze hebben zich de afgelopen week natuurlijk gigantisch moeten inspannen. Vooral voor onze docenten.

0: docenten begint het werk nu. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er een heleboel docenten afgelopen Pinksterweekend onder een parasol op het terras druk aan het nakijken zijn. Dus, en dat is nog maar de eerste correctie. Daarna de tweede correctie van de andere school. Dus het is nu ook spannend hoe het allemaal gaat uitpakken.
1: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren in het LAX zijn deze examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekomen. Het meest geklaagd werd dit jaar over het HAVO-examen Nederlands. Meer dan 40.000 klachten over datzelfde examen. Vandaag dus de laatste. Vakken Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Succes!

0: sneller en laat het licht aan.
1: Laat de licht.
0: En wij maken plaats voor de platenpolitie.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Namelijk het procesverbaal van wederom een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag, kun je dit oplossen met behulp van dat procesverbaal? Dan krijg je misschien wel de Radio Gelderland zaklamp. Wij behandelen vandaag een plaat die we erg veel getipt hebben gekregen de afgelopen weken, maanden. En dat zit hem vooral in de titel. Want als je die letterlijk zou nemen, ja, dan heb je onmiskenbaar een zeer ernstig delict in handen. Wij onderzoeken vandaag een incident dat zich afspeelt op een druk bezochte dansvloer. Volgens de verklaring is daar sprake van een situatie waarin er zeer plotseling onder druk komt te staan. In het relaas wordt gesproken over vermoorden. Maar laat ik maar gelijk heel duidelijk zijn, dat is niet wat er letterlijk bedoeld wordt. Gelukkig maar. Maar waar gaat het dan wel over? Het duidt op het verstoren van de muziek en de beleving van het publiek. Betrokkenen lijkt vastberaden om de controle over de situatie te behouden en waarschuwt dat niemand de groove mag vermoorden, oftewel dus verstoren. De toon suggereert dat er actief wordt ingegrepen om die feeststemming te beschermen. En de zaak wordt onderzocht als een vorm van verstoring van de openbare orde binnen een uitgaanssituatie waarin de dansvloer

centraal staat. Maar als je die clip ziet, ja, dan wordt er toch echt toch wel een paar delicten gepleegd om op die dansvloer te kunnen blijven staan. We zoeken een Britse zangeres in het alles. Begin van dit millennium. Ze heeft een stijlvolle, licht ironische sound. Ze staat bekend op dansbare nummers. Met een knipoogje dus. En vooral wat theater erbij. Er valt dus niet echt een dode op de dansvloer. Maar het woord moord wordt wel gebruikt. Wie zoeken wij? Met welk nummer? frank@gld.nl of een appje. En dat kun je nu gaan sturen. Denk mee en help de platenpolitie dit dossier op te lossen. Nu de Four Tops en Sugar Pie Honey Bunch. I can't help myself.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Heerde is het 14,9, in Kekerdom 16,3. Vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen die wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig. Het is met 21 tot 24 graden minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 7 graden. Badgasten hebben gisteravond een man uit de Waal bij Nijmegen gered nadat hij tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Het slachtoffer was kort

0: tijd buiten bewustzijn en is per brandweerboot naar een ambulance in de haven gebracht. En Vitesse is officieel overgenomen door de sterkhouders Vitesse BV. Dat is een groep regionale ondernemers uit Arnhem en omgeving. De KNVB gaf vrijdag groen licht en 4 dagen later is de aandelenoverdracht dus afgerond. Waarmee de club nu weer volledig in regionale handen is. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie, 1 melding, daar 50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein, 9 minuten.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Topservice in Epe.
3: Hey Remon!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: Ray Parker Jr. en Radio, and You Can't Change That. We gingen even terug naar 1979, maar we gaan de hele ochtend al terug in de tijd. Want er is, oh, er is toch wel iets online gezet, hoor. De Schatkamer heet het, als je het online zoekt, van Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds gisteravond 700.000 programma's van de publieke omroep gewoon gratis online te bekijken. Bijna de helft staat inmiddels online van wat er tussen 1920 en 2020 door de publieke omroep is gemaakt. En wij vroegen, we hebben de vraag gesteld, wat zou jij nou graag willen zien of wat wil je even horen? Joost, jij zit achter de schatkamer, zeg maar, en jij kan het een naar het andere naar boven halen. Wat komt er zoal binnen?
1: Jannie die zegt bijvoorbeeld, goedemorgen Frank en team, ik zou graag de fabriek terug willen zien.
0: Je hoort het fragment en je voelt hem gelijk. Oh ja,
1: de train die spanning.
2: Het onderhoud is van het grootste belang. Die nachtboeg gooit er soms met de pet naar. Ah, oh, met de pet naar, maar het zal er in ieder geval over hebben. Goedemorgen, het is André. Je bent vroeg.
0: De fabriek inderdaad. Ja, leuk Jannie, dankjewel.
1: En natuurlijk over die suikerfabriek. Hè. 1981 werd het uitgezonden en miljoenen kijkers die zaten voor de buis toen. En nu kunnen er weer miljoenen mensen naar kijken. Paul die zegt, goedemorgen. Ja, ik ga dat archief, de Schatkamer van Nederland, zeker doorzoeken. Bijvoorbeeld om werk van Koten en de Bie te kijken.
3: Let de beunen op het tafel en de petten op de buis. Dan de heer in juine beste het oe hier thuis. Het thuis, wist het hoe hier thuis. Dit, dames en heren, welkom in Juine, is een oud Juins volksrijmpje. En dat drukt haarzuiver uit wat ik u als burgemeester van Juine zou willen toeroepen.
0: Oh, wat mooi, hè? Ja, ja, grote NB. Dankjewel, Paul vanuit Doesburg, voor je aanvraag. Wat heb je dan meer?
1: Nou, Stuivenzin komt vaker binnen. Onder andere Marijke en Jaco gaan daar zeker naar kijken.
4: Wat er van de balk gehaald wordt, hoor ik nu van jullie. Want jullie vertellen het me maar. Moet ik naar links of moet ik naar rechts?
0: Al die kinderen. Ja, oh ja. Naar links, naar rechts. Stuivenzin staat er ook op.
1: 1972 was dat.
4: Dat is net. Zeg het maar.
1: Ja, en deze kan eigenlijk ook niet ontbreken. Dankjewel Annemiek voor jouw reactie. Floris uit Rutgenhouwer.
5: Verman de posten!
6: Wat is er aan de hand?
7: Ik kijk naar dat kasteel.
6: Is het tolhuis?
7: Is dat het tolhuis?
6: Dat wist je zeker niet, hè? Nou, vooruit, schiet op.
8: Vogel plaatsen. Rond.
6: Vuur!
0: Zo.
8: Blaas de aftocht. We breken op.
0: Kasteel Doornburg, hè? Ja.
1: Ja, de glazen stad komt nu ook nog binnen. Nou, misschien daar laten we vandaag nog een fragmentje over. Even kijken. Dat zegt T. Roelofsen zegt dat in de app, ja.
0: Ja, dank. Wat wil jij nog zien? Laat maar weten. Frank@gld.nl of een app.

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay op Radio Gelderland. We gaan Plaat Delict spelen.
1: Plaat Delict.
0: Want er is weer goed meegedacht vanochtend. Een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar we hebben de dader te kunnen pakken. We hadden te maken met een plaat die sprak over moord en het platbranden van de dansvloer. Maar gelukkig niet allemaal letterlijk bedoeld. Dat is, dan was het wel echt wel een heftig platendelict. Dit nummer gaat over een meedogenloos competitieve vrouw die er alles aan doet om de danswedstrijd te winnen. Het nummer combineert een vrolijke discobeat met duistere humoristische teksten over het uitschakelen van haar rivalen. Volgens de zangeres is het een titel niet letterlijk bedoeld als moord, maar draait er dus metaforisch om de moordende concurrentiestrijd en het drama wat zich kan afspelen in het uitgaansleven. Weet je, het moment van euforie als je net lekker in je vel zit en uit je dak gaat en dat het dan opeens de verkeerde plaat wordt opgezet, of dat je ook vindt van niemand mag die sfeer van mij vanavond verpesten. Dat is het idee. Maar de videoclip die hierbij hoort bij dit nummer, ja, daar wordt echt wel het moordende aspect duidelijk zichtbaar. De zangeres die speelt al haar mededansers op een sluwe manier van de vloer. Ze vergiftigt ze, ze laat ze struikelen, ze saboteert ze. Want ze wil de eerste prijs van de danswedstrijd toch echt wel winnen. Het nummer is in 2001 uitgebracht, maar werd wereldwijd populair. Maar beleefde een tweede revival, een enorme comeback 2 jaar geleden. En dat was opnieuw een wereldhit, omdat het werd gebruikt in de film Saltburn in de slotscène. Ik zal die scène niet verklappen, maar een bijzondere scène. Eens even kijken. Wij hebben onder andere reacties van Deborah, van Willem, van Henk, van Chaco, van Hans en van Connie. Connie, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen. Waar bel je vandaan, Connie?
2: Uit Doetinchem.
0: Uit Doetinchem. En wat was je vanochtend aan het doen?
2: Nou, ik lag nog even in bed. Een beetje te doezelen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus we waren samen met jou aan het snoezen.
2: Ja, zoiets.
0: Wat goed. En wat hoorde je bij mij in mijn verhaal dat je dacht van ik weet welke plaat het is?

0: Ja, ik wist het eigenlijk van tevoren. Ik weet niet hoe dat kwam. Maar ik had zo'n voorgevoel. Van Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter.
1: Ja, inderdaad. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Je had een soort ingeving, een epiphany. Ja, wat een openbaring.
0: Zoiets, ja.
1: Ja, wat goed zeg. Nou, het levert je de Radio Gelderland zaklamp op. Dus die gaan we in een envelop stoppen, jouw kant op sturen. Dus met, als je even blijft hangen, dan zal Joost, die zal jou even je adres opschrijven.
0: Heel leuk.
1: En dan komt het helemaal goed. En dan ga ik het bewijsstuk speciaal voor jou draaien.
0: Oh, ik heb nog even een klein verhaaltje erover.
1: Ja?
0: Een paar jaar geleden deed zij mee aan het programma Strictly Come Dancing in Engeland.
1: Oh ja.
0: En dat was, dan hadden ze natuurlijk een leuk onderwerp om een dans van te maken. En het was echt zo leuk gedaan, met, ook met al die Murder on the Dance Floor.
1: Dus toen mocht ze nog eens een keer opnieuw doen, zeg maar.
0: Mocht ze in het echt doen, ja. Ja, dat was ook echt leuk. Ja, ze, niet dat ze gewonnen heeft, maar het was een heel leuk idee.
1: En kan ze een beetje dansen, die Sophie Alice Baxter?
0: Jawel, dat valt reuze mee. Ja, okay. Dat is heel soepel.
1: Nou, ik ga dat in gedachten houden als ik ernaar ga luisteren nu.
0: Oké.
1: Dag Corny.
0: Dag.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ja, dat is het plaatdelict van deze woensdagochtend. 7:50 is het geworden.
1: Zaak gesloten.
0: En iedereen bedankt voor het meedenken. Weet je nou trouwens ook nog een plaatdelict die je aan mij wilt tippen? Dan kun je dat doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En wat je natuurlijk ook kan doen is dat je de plaatselijke politie belt. Tijd voor het weer. En het weer krijgen we vanochtend van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, wij zitten vandaag echt even in een andere wind in Gelderland.
2: Klopt.
0: Dan de afgelopen dagen.
2: Ja, die is naar het noorden gedraaid en voert wat minder warme lucht aan. Gisteren rond de tijdstip was het al 20 graden. Nu is het maar 15 graden. Ja, voor veel mensen toch wel een stuk aangenamer. Want de warmte kan ook weer het huis uit. En op dit moment zien we een verdwaald buitje net ten westen van Gelderland. En komend uur trekt hij over het westelijke rivierengebied in de omgeving van Tiel. Dus daar moet nog even rekening worden gehouden met wat regen.
0: Oké, ja, dat is ook wel welkom. Maar die zullen waarschijnlijk bijna direct verdampen op die warme grond.
2: Het zou alleen voor wat petrichor zorgen. Dat is typische geur na een droge periode.
0: Heerlijke
2: dus,
0: geur.
2: Komend uur kan het daar best wel even lekker ruiken. Ja. Uiteindelijk trekt dat buitje door. Komt het zonnetje er beter bij en is het vanmiddag best aangenaam. Temperatuur loopt op naar 22 graden aan het Veluwemeer tot 24. Of misschien nog heel lokaal 25 graden in Nijmegen.
0: Oké. En gaan we dan weer naar de warmte verderop deze week?
2: Ja, de warmte komt weer terug. De wind gaat weer draaien. Morgen al, dan zoekt hij de oosthoek op. Eerst nog wel een frisse nacht. Graad of 7 op de koudste plekken. En dan morgen wordt het weer 24 tot 26 graden. Veel ruimte voor de zon. En echt een prachtige zomerdag. En vrijdag wordt het weer drukkend warm. Echt benauwd. Dan gaat de temperatuur zelfs weer naar 30 tot 32 graden. En tijdens de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe.
0: Ja, Ton die zegt in de app: wat is het lekker koel vanochtend. Vrijdag wordt het weer bloedheet. Nou ja, die heeft het inderdaad al goed naar je geluisterd. Tienis die vindt het wel leuk om ons even een weerfeitje te sturen. Die zegt: gisteren is het tropisch geworden, ook in de beeld. En daarmee, zegt Tienis, is het 33 jaar geleden dat er voor het laatst geen tropische temperaturen in een kalenderjaar zijn voorgekomen.
2: Oké, okay, dat is voor het eerst dat het zo lang is? Of?
0: Ja, nou, 33 jaar geleden, 1993 was het voor het laatst.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, toen was ik net geboren.
0: Ja. Dus jij maakt eigenlijk alleen maar tropische jaren mee.
2: Ja, schijnbaar. Ja. Ik doe toch wat goed of fout. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
0: Nee. Waar hou jij van? Wat is jouw favoriete temperatuur?
2: Ja, toch wel eerder in graad 25 met het zonnetje. Gisteren vond ik het echt wel te warm.
0: Ja, hè?
2: Maar ja, we blijven Nederlanders. Hè? We blijven altijd klagen.
0: Ja, we hebben altijd wat klagen. Wat dat betreft heb je wel een beroep gekozen waarbij waarschijnlijk altijd wel iemand bij jou erover begint.
2: Ja, en iedereen heeft er ook een mening over. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Ja. Hey, dankjewel. En tot over een uurtje.
2: Ja, is helemaal goed. Tot straks.
0: Afgesproken. Ja, en dan na 8 uur ook aandacht voor de mensen die normaal gesproken naast het bed staan op de spoedeisende hulp, maar die vandaag hun hardloopschoenen aantrekken. De artsen van de spoedeisende hulp, de verpleegkundigen daar, die zijn van onder andere van het ziekenhuis Rivierenland, maar ook van heel veel andere ziekenhuizen. Ze lopen straks allemaal een estafette van ziekenhuis naar ziekenhuis. Zo'n 80 kilometer gaan de artsen van de Rivierenland lopen. En dat doen ze om geld in te zamelen voor onderzoek in de spoedeisende geneeskunde. Waarom is dat voor hun zo belangrijk dat ze de poli even achter zich laten? En is daar niet gewoon geld voor? Want dat klinkt inderdaad wel als een belangrijk onderwerp waarvan je zou zeggen van ja, daar is toch gewoon überhaupt budget voor. Waarom moeten dan de artsen hun werk neerleggen en daar een estafette voor gaan lopen om überhaupt geld voor te krijgen? Nou, je hoort het straks van een van de artsen die daar vandaag aan meedoet. Maar eerst Freedom van George Michael op Radio Gelderland. Het is 7:55. Goedemorgen.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com of bezoek.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder in

0: greep dan nu.
1: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
3: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Toch staan er wel een paar wat langere files nu op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Er is één rijstrook dicht. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
7: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
6: In dat geval, Schoenmode Hermans.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Voedselbank Doetinchem organiseert samen met Jumbo Hollak een winkelactie om voedsel in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De voedselbank, met uitgiftepunten in Doetinchem en Zelhem, ondersteunt wekelijks mensen die moeite hebben om voldoende eten te kopen. Klanten van de supermarkt kunnen houdbare producten aanschaffen en doneren. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei zijn vrijwilligers van de voedselbank aanwezig bij de supermarkt in Zelhem om bezoekers te informeren over de actie en om donaties in ontvangst te nemen. Het Nederlands IJzermuseum krijgt financiële steun van de gemeente Oude IJsselstreek om te voorkomen dat de collectie verloren gaat. Het college stelt €20.000 beschikbaar voor tijdelijke opslag van de verzameling en een onderzoek. Het museum heeft het financieel zwaar doordat inkomsten wegvallen en de reserves op zijn. Hierdoor kon de huur van de opslagruimte niet meer worden betaald. De gemeente neemt die kosten nu voor een jaar over, zodat de collectie behouden blijft. Er komt een onderzoek naar welke objecten echt museumwaardig zijn. Uiteindelijk moet het leiden tot een kleinere professionele collectie die de ijzergeschiedenis van de regio goed vertegenwoordigt. Vrijwilligers worden betrokken bij het proces, omdat mogelijk niet alle objecten behouden blijven. Rogier Meijer uit Doetinchem is benoemd tot nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. De 44-jarige Achterhoeker komt over van Bayer Leverkusen, waar hij assistent trainer was, en tekent in Rotterdam een contract tot midden 2028. Rogier wilde weer hoofdtrainer.

0: hoofdtrainer van een eerste elftal zijn en voelde zich direct aangetrokken tot Sparta vanwege de sfeer binnen de club. Hij speelde jarenlang voor de Graafschap, waar hij 282 wedstrijden speelde. Later werkte hij daar ook als jeugdtrainer. Zijn eerste baan als hoofdtrainer op eredivisieniveau was bij NEC. Met die club promoveerde hij in 2021 naar de eredivisie en bereikte hij in 2024 de bekerfinale. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het niet meer zo warm dan de afgelopen dagen. Gisteren was het nog tropisch met 31 graden in de Achterhoek. De wind die is afgelopen nacht gedraaid naar noordelijke richtingen en dan komt er ook koelere lucht binnen. En dat merken we vandaag dus duidelijk. Het wordt wel een zonnige dag met soms wat sluierbewolking, maar de temperatuur die blijft steken bij 23 tot 24 graden vanmiddag. Verder blijft het ook droog. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht is het helder en rustig en dan koelt het af naar 6 tot 8 graden. Donderdag wordt het ook een zonnige dag met weer enkele graden warmer dan vandaag. Het blijft droog, er staat een zwakke oostenwind en dan wordt het 24 tot 25 graden. Vrijdag is het zonnig en dan wordt het weer warmer. Bij een zwakke tot matige westenwind loopt de temperatuur dan op naar 28 tot 29 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk aan ietsjes wisselvalliger. Zaterdag is het eerst nog zonnig, maar is er later wat meer bewolking en neemt in de namiddag en avond de kans op een regen- of onweersbui toe. Voor de buien uit wordt het nog wel een graad of 27 en zal het ook wat benauwd aan gaan voelen. Vanaf zondag blijft het wisselvallig en trekken er dagelijks wel een paar buien over. De temperatuur komt ook wat lager uit met 22 tot 23 graden. In eerste instantie blijft de neerslag ook nog wel wat beperkt, maar in de loop van de volgende week wordt het wel wat natter. En dan zal er ook wat meer neerslag vallen, wat meer regen. Maar op langere termijn volgt het toch wel weer een drogere periode bij zomerse temperaturen.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A28 is nog extra vertraging van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort. Nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder staan er nog wat dagelijkse files, zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendijl en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9. En daar is de extra reistijd ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Hallo buurman.
2: Hallo buuf.
1: Lekker weer hoor.
2: Zeker, de lente is begonnen.
1: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
2: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
1: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
2: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
1: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duik maar weg.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
8: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
7: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
9: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
7: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de A.

0: ANWB. De ochtendspits lost op. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat nog file door een ongeluk tussen Kootwijk en Voorthuizen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer met daar ruim een kwartier op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Canticum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijnslot in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Canticum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat file tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en Knaalpunt Waterberg 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broddeskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broddeskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Organiseer je zelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
3: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat

0: mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de

uit de jaren 80, Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. Wij zijn er weer met de muziekservice hier op Radio Ideaal. Rob de Brouwer die neemt je mee tot aan 12 uur met natuurlijk onze fijne mix van muziek. En dat doen we niet met

0: Wij hadden achtereenvolgens muziek van Shania Twain, Don't Be Stupid. We hadden de nieuwe opname van de zanger Dave Dekker, die heet Vespa. En juist jaren 70 muziek, The Three Degrees uit de eind jaren 70. En de winnaar,
1: de muziekservice.

gebeuren. Dan zou je even vast een top 20. Wat vegetarische voedingsmiddelen met veel eiwitten betreft. Op 20 staat de gekookte aardappel. Op 19 verse spinazie. Op 18 de avocado. 17 is de broccoli. En 16 is de bereide bruine rijst. Op 15 een gekookte maiskolf. Schrijf die maar weer even mee. Op 14 de spruitjes. 13 de bereide zwarte bonen. En op 12 staan de linzen. Dan gaan we naar 11, de tofu. En de top 10 is tempeh. 9 havermout. 8 is chiazaad. De 7 is de gedroogde kikkererwten. Op 6 de cashewnoten. Op 5 amandelen. Ja, we gaan de bonen in, mensen. Op 4 de limabonen. En dan de top 3. Ja. Op 3 pompoenpitten. Op 2 ongezouten pinda's. En de absolute nummer 1 is de gedroogde sojabonen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 41-jarige man uit Winterswijk is gistermiddag aangehouden na een politiecontrole op de Groenloosweg. Omdat agenten dachten dat er explosief materiaal in zijn voertuig lag. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht het voertuig, maar constateerde later dat het niet om een explosief ging. De man werd aangehouden omdat hij zonder geld

0: geldig rijbewijs reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. De weg werd tijdelijk afgesloten tijdens het onderzoek. Forensische opsporing stelde daarna nog sporen veilig. Het verdachte voorwerp is in beslag genomen en wordt vernietigd. Na verhoor is de bestuurder weer vrijgelaten. De coalitieonderhandelingen in Doetinchem zijn klaar. Pro, CDA, VVD en D66 presenteren samen de coalitieagenda Samen met Lef, waarin de focus ligt op groei, leefbaarheid en samenwerking. De partijen willen vooral inzetten op woningbouw, bereikbaarheid, sport, zorg en economische ontwikkeling. In het nieuwe college komen twee nieuwe wethouders. Maarten van der Weeg, die eerder de coalitiegesprekken leidde, en Antoon Peppelman, afkomstig uit de gemeente Bronckhorst. Daarnaast keren drie bekende wethouders terug. Ren Steintjes, Robert Hummelink en Jorik Huizinga. Donderdag bespreekt de gemeenteraad de coalitieagenda en wordt gestemd over de benoeming van de wethouders. Bij goedkeuring worden zij direct geïnstalleerd. Uit onderzoek blijkt dat in Gelderland veel gebruik wordt gemaakt van glasvezel-internet. 54% van de adressen met een aansluiting gebruikt deze ook actief, tegenover 38% landelijk. Vooral de gemeenten Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem scoren hoog. In Nederland zijn inmiddels bijna 9 miljoen adressen aangesloten op glasvezel. Vorig jaar kwamen daar ruim 681.000 aansluitingen bij, waarvan meer dan 32.000 in Gelderland. Glasvezel zorgt voor sneller en stabieler internet, wat belangrijk is voor streamen, gamen en thuiswerken. Toch blijft een groot deel van de aansluitingen nog ongebruikt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het niet meer zo warm dan de afgelopen dagen. Gisteren was het nog tropisch met 31 graden in de Achterhoek. De wind die is afgelopen nacht gedraaid naar noordelijke richtingen en dan komt er ook koelere lucht binnen. En dat merken we vandaag dus duidelijk. Het wordt wel een zonnige dag met soms wat sluierbewolking, maar de temperatuur die blijft steken bij 23 tot 24 graden vanmiddag. Verder blijft het ook droog. Vanavond schijnt de zon nog een tijdje, komende nacht is het helder en rustig en dan koelt het af naar 6 tot 8 graden. Donderdag wordt het ook een zonnige dag met weer enkele graden warmer dan vandaag. Het blijft droog, er staat een zwakke oostenwind en dan wordt het 24 tot 25 graden. Vrijdag is het zonnig en dan wordt het weer warmer. Bij een zwakke tot matige westenwind loopt de temperatuur dan op naar 28 tot 29 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk aan ietsjes wisselvalliger. Zaterdag is het eerst nog zonnig, maar is er later wat meer bewolking en neemt in de namiddag en avond de kans op een regen- of onweersbui toe. Voor de buien uit wordt het nog wel een graad of 27 en zal het ook wat benauwd aan gaan voelen. Vanaf zondag blijft het wisselvallig en trekken er dagelijks wel een paar buien over. De temperatuur komt ook wat lager uit met 22 tot 23 graden. In eerste instantie blijft de neerslag ook nog wel wat beperkt, maar in de loop van de volgende week wordt het wel wat natter. En dan zal er ook wat meer neerslag vallen, wat meer regen. Maar op langere termijn volgt het toch wel weer een drogere periode bij zomerse temperaturen.

0: Ja, we zouden deze opname bijna kunnen bestempelen als een krenten uit de papplaat. Want het was een top 10 notering. In 1986 stond zij met dit nummer op nummer 7. Deze Alicia en de Baby Talk. Het is weer tijd voor onze verjaardagskalender. Vandaag voor deze woensdag, midden van de week. Gaan we daar eens even doorheen fietsen. Want wie is er vandaag jarig? Onder andere de Vlaamse acteur Jacques Vermeeren. Hij wordt 75 jaar en hij zat vroeger in FC De Kampioenen. Dat was een komische serie op de BRT op België. Ja, ik keek het eigenlijk bijna altijd. Hij speelde daar DDT, zo'n garagehouder. Ja, en zijn vast woord was altijd van... Zal het gaan, ja. Ja, dat zei hij altijd. Zal het gaan, ja.
1: Zal het gaan, ja! Ja. Zal het gaan, ja! Zal het gaan, ja! Zal het gaan, ja! Zal het gaan, ja!
0: Ja, dat bedoel ik dus. Zal het gaan, ja. Goed, even verder met de lijst. Ja, ik zie dat we helemaal voor me dan, hè, ja. Eens even kijken wie er vandaag nog jarig is. Onder andere Engels voormalig voetballer Paul Gascoigne. 59 jaar wordt hij. Ook is jarig voormalig Italiaans wielrenner Michele Bartoli. 56 jaar. En als laatste in de lijst. Dat is een Britse chefkok, Jamie Oliver. En hij wordt vandaag 51 jaar. Ik zeg vandaag op deze woensdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: hoorde zojuist muziek van Nickelback en deze zojuist ook van Robert van Hemert. Die kwam binnen 3 jaar geleden met deze joekel van een hit, de Zoet Zout Zuur. De gezellige feel-good muziek hier elke ochtend tussen 10 en 12, waar je ook bent, wat je ook doet. Ben je thuis of zit je in de auto onderweg of op de werkvloer? Wij draaien de fijne muziek hier voor je bij Radio Ideaal.
1: Radio Ideaal.

Multicolored Angels. Douwe Bob was dit. Ja, toch alweer zo'n 13, 14 jaar geleden dat deze uitkwam. Goed, ik heb het trouwens al opengemaakt. Ik mocht tegen 11 uur mijn trommeltje openmaken, want ik heb iets lekkers meegekregen. En daar zat een vers gebakken stroopwafelcake in. Nou, dat is wel heel erg lekker. Gaan we even bij de koffie oppeuzelen, zo dadelijk tijdens de reclame en het nieuws. En ga je dat ook doen, dan misschien wel met een kopje thee of iets anders. Ik zeg heel smakelijk, we spreken elkaar zometeen weer na 11.

0: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Hallo buurman.
3: Hallo buuf.
2: Lekker weer hoor.
3: Zeker, de lente is begonnen.
2: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
3: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
2: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
3: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
2: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
3: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
2: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.

0: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: going to Ibiza.
1: Zomerse geluiden uit het eind jaren 90 van de Banger Boys. And we're going to Ibiza. Een project van voormalig Veronica DJ Wessel van Diepen. En hier heeft hij heel veel centjes mee verdiend. En nog, moet ik zeggen. Nu terug naar het Nederlandstalig. Klein jaartje geleden kwam deze uit van Fleming en Meteor met Niet Nodig.
2: Lig

Altijd leuk om deze weer eens terug te horen. 1970, een echte gouden ouwe van CCA. De Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend. Daarvoor zomerse geluiden Don Henley met The Boys of Summer. En we hadden niet te vergeten Fleming en Meteor. En niet nodig.

Ja, we gingen precies zo'n 26 jaar alweer terug in de tijd met Lionel Richie en deze hele mooie Angel. Schorpioenen die zijn uitgerust met ijzer en zink, zodat ze nog gevaarlijker zijn. Schorpioenen die zijn maar enge beesten met hun gifangels en scharen. Maar hun wapens die blijken nog indrukwekkender dan gedacht.

Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat ze op microscopisch niveau zijn, versterkt met metalen. En dat die ook nog eens prachtig over de strijdmiddelen verdeeld zijn. Precies waar het nodig is. Een natuurlijke uitrusting die doet denken aan high-tech aanvalwapens.

De formatie Boni. Die hoorde je met de Painter Man. We gaan even naar een nieuwsfeitje wat ik er weer uitgevist heb de afgelopen week. Deze is nog vrij recent. Namelijk, huiselijk geweld is vaak de reden dat kinderen wegvluchten van huis. Amber Alert, die UHOPE, die wil dat de volwassenen eerder signalen leren kennen die wijzen op een onveilige thuissituatie. Daarom begint in 20 landen maar liefst een speciale campagne die moet voorkomen dat een kind om die reden wegloopt. Want volgens Amber Alert UHOPE durven jonge slachtoffers van verwaarlozing, misbruik en huiselijk geweld daar vaak niet over te praten. Vooral volwassenen die veel contact hebben met kinderen kunnen op een veilige manier dat gesprek aangaan. Onder meer België, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de VS die doen mee aan de actie.

Drie non-stop, die fietsten weer voorbij. Onder andere It Takes Two, Tina Turner, The Jonas Brothers hadden we wat. What a Man Gotta Do. En zojuist Nederlandstalig van de formatie Abel van destijds. En Neem Me Mee. Nu gaan we terug. We gaan weer terug naar de jaren 90 met de formatie Texas en de Summer Sun.

Ik weet nog, toen deze opname uitkwam, waren ze voor het eerst wat in Nederland te zien bij Stuive Zin. Toen met Ria Bremer vroeger op tv. Ja, dat was ook altijd een spektakel. The Shirts and Tell Me Your Plans. Nou, ga ze niet helemaal vertellen. Ga wel vertellen dat het weer een einde was van deze muziekservice op deze woensdag hier bij Radio Ideaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. Heel veel luisterplezier vandaag hier bij Ideaal. En morgen vroeg om 10 uur zijn we er uiteraard weer. Even afsluiten met een lekker stevig plaatje. Heel leuk, deze van Mike Oldfield en The Shadow on the Wall.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
4: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
3: Oh, hoe heet dat zeg je?
5: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten.
7: Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
8: Dat groeit maar door.
9: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden.

0: worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dank maar wet.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaarsinitiatief Breekijzer en platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Het nieuwe onderzoek naar de man die bekend heeft dat hij de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel heeft gedood, is klaar. Dat betekent dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eind juni...

juni ook echt door kan gaan. Verdachte Christian, 26 uit Ulft, staat dan terecht voor het doodsteken van de jonge vrouw. De resultaten zijn belangrijk om te bepalen of hij verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens het misdrijf. Daarover bestonden twijfels na het eerste onderzoek en daarom werd een tweede onderzoek uitgevoerd. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland op 30 juni. Vier deskundigen, psychologen en psychiaters zullen dan hun bevindingen toelichten. Ook komt er een bijgewerkt reclasseringsrapport. De familie van Lisanne bereidt daarnaast een schadeclaim voor. Doetinchem wil van de spoorzone een compleet nieuw en modern stadsdeel maken met duizenden woningen, werkplekken en veel groen. Het gebied rond het station moet volgens de gemeente veranderen in een aantrekkelijk en groen visitekaartje van de stad, beter verbonden met de binnenstad en de Oude IJssel. In de plannen is ruimte tot 2200 woningen, duizenden banen, horeca en duizend bomen. De spoorzone moet bijdragen aan de ambitie van Doetinchem om in 2036 te groeien naar 70.000 inwoners. Het bestaande stationsgebouw blijft behouden. De gemeente heeft een beeldkwaliteitsplan opgesteld met richtlijnen voor architectuur, groen en uitstraling, maar dit is nog geen definitief bouwplan. De gemeenteraad beslist per fase over de benodigde investeringen. In Hummelo komt mogelijk een nieuwe woonwijk, Stokhorsterpark, met ongeveer 65 huizen. Het plan is samen ontwikkeld door inwoners en de gemeente Bronckhorst om het woningtekort in het dorp aan te pakken, vooral voor jongeren en senioren. Volgens de dorpsraad is er jarenlang nauwelijks gebouwd, waardoor jongeren het dorp verlaten en ouderen moeilijk kunnen doorstromen naar kleinere woningen. De plannen kregen veel steun. Er werden 15 zienswijzen ingediend, maar geen enkele was negatief. De betrokkenen zien dit als een voorbeeld van succesvolle burgerparticipatie en hopen op meer samenwerking tussen inwoners en gemeente bij toekomstige plannen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Cantigum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijnslot in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Cantigum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Hallo buurman.
2: Hallo buuf.
1: Lekker weer hoor.
2: Zeker, de lente is begonnen.
1: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
2: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen.
1: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
2: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
1: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Hoogkring, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capri.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp

0: Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal uniek, maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Canticum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijnslot in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Canticum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert

0: 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
1: Radio Ideaal

water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo.

0: Gelderland. Tot snel.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total. Gentle Bite. Een heerlijke en gezonde

0: gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Hallo buurman.
4: Hallo buuf.
3: Lekker weer hoor.
4: Zeker, de lente is begonnen.
3: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
4: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
3: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
4: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
3: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
4: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
3: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Tepelrun wordt dit jaar gehouden op zondag 14 juni. Dit hardloop-evenement voor het hele gezin gaat door het mooie buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Voedselbank Doetinchem organiseert samen met Jumbo Hollak een winkelactie om voedsel in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De voedselbank, met uitgiftepunten in Doetinchem en Zelhem, ondersteunt wekelijks mensen die moeite hebben om voldoende eten te kopen. Klanten van de supermarkt kunnen houdbare producten aanschaffen en doneren.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei zijn vrijwilligers van de voedselbank aanwezig bij de supermarkt in Zelhem om bezoekers te informeren over de actie en om donaties in ontvangst te nemen. Het Nederlands IJzermuseum krijgt financiële steun van de gemeente Oude IJsselstreek om te voorkomen dat de collectie verloren gaat. Het college stelt €20.000 beschikbaar voor tijdelijke opslag van de verzameling en een onderzoek. Het museum heeft het financieel zwaar doordat inkomsten wegvallen en de reserves op zijn. Hierdoor kon de huur van de opslagruimte niet meer worden betaald. De gemeente neemt die kosten nu voor een jaar over, zodat de collectie behouden blijft. Er komt een onderzoek naar welke objecten echt museumwaardig zijn. Uiteindelijk moet het leiden tot een kleinere professionele collectie die de ijzergeschiedenis van de regio goed vertegenwoordigt. Vrijwilligers worden betrokken bij het proces omdat mogelijk niet alle objecten behouden blijven. Rogier Meijer uit Doetinchem is benoemd tot nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. De 44-jarige Achterhoeker komt over van Bayer Leverkusen, waar hij assistent trainer was, en tekent in Rotterdam een contract tot midden 2028. Rogier wilde weer hoofdtrainer van een eerste elftal zijn en voelde zich direct aangetrokken tot Sparta vanwege de sfeer binnen de club. Hij speelde jarenlang voor de Graafschap, waar hij 282 wedstrijden speelde. Later werkte hij daar ook als jeugdtrainer. Zijn eerste baan als hoofdtrainer op eredivisieniveau was bij NEC. Met die club promoveerde hij in 2021 naar de eredivisie en bereikte hij in 2024 de bekerfinale. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. En de A12 de andere kant op. Dus dat is richting Arnhem. Voor 7 naar zo'n 5 kilometer file. Want er staat daar een vrachtwagen met pech. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen nog te genieten van de eerste maaltijd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst.

0: Joost van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan een miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenen woningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om twee onder één kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey buurman.
2: Dag buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 31 mei laten de leerlingen van de balletlessen van Boogie Boogie in de voorstelling Magische Momenten zien wat ze in de lessen geleerd hebben. Dansende leerlingen van vier verschillende groepen laten bewondering, schittering en natuurlijke magische momenten in vorm van dans, muziek, expressie en meer zien. Iedere balletliefhebber is welkom de voorstelling te komen bekijken. De voorstelling begint om 11 uur en vindt plaats in de theaterzaal van Boogie Boogie in Winterswijk. Kaartjes kosten €5 en zijn te bestellen via info@boogieboogie.nl. Een consumptie is bij de prijs inbegrepen. De entree voor kinderen tot 4 jaar is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89.

0: Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescentio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A2 Utrecht-Den Bosch. 11 kilometer file bij Waardenburg. Vanaf Culemborg duurt er 20 minuten langer over. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij de grens controles 10 minuten oponthoud. Kwartier vertraging op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Ochten en Waddenooien. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Osbergen-Ravenstein. En op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk. En een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
4: Hallo buurman.
5: Hallo buuf.
4: Lekker weer hoor.
5: Zeker, de lente is begonnen.
4: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
5: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avondwandelvierdaags in Hengelo hangen.
4: Ja, ik ook al. Ze hebben altijd van die mooie routes.
5: Soms kom je langs van die paadjes waar je het bestaan niet van wist. Ook al woon je hier al jaren.
4: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
3: Zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem en laat je verrassen door vroeger. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het koor Reborn uit Wichmond bestaat 30 jaar. En daarom is er op 7 juni een jubileumconcert in de Willy Broderskerk in Vierakker. De laatste voorbereidingen krijgen vorm. Voor het concert zijn mooie nummers uitgekozen uit de afgelopen 30 jaar. In de prachtige kerk van Vierakker is al met veel plezier gerepeteerd. De organisatie hoopt op een warm en bijzonder samen zijn, waarin muziek en ontmoeting samenkomen. Heel fijn dat ook een groot aantal oudleden met veel enthousiasme meezingt. Dit maakt het extra speciaal. Het concert op 7 juni in de Willy Broderskerk in Vierakker begint om 11:30. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nico van Londen. Een 41-jarige man uit Winterswijk is gistermiddag aangehouden na een politiecontrole op de Groenloosweg. Omdat agenten dachten dat er explosief materiaal in zijn voertuig lag. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht het voertuig, maar constateerde later dat het niet om een explosief ging. De man werd aangehouden omdat hij zonder geldig rijbewijs reed en geen identiteitsbewijs kon tonen. De weg werd tijdelijk afgesloten tijdens het onderzoek. Forensische opsporing stelde daarna nog sporen veilig. Het verdachte voorwerp is in beslag genomen en wordt vernietigd. Na verhoor is de bestuurder weer vrijgelaten. De coalitieonderhandelingen in Doetinchem zijn klaar. Pro, CDA, VVD en D66 presenteren samen de coalitieagenda Samen met Lef, waarin de focus ligt op groei, leefbaarheid en samenwerking. De partijen willen vooral inzetten op woningbouw, bereikbaarheid, sport, zorg en economische ontwikkeling. In het nieuwe college komen twee nieuwe wethouders. Maarten van der Weeg, die eerder de coalitiegesprekken leidde, en Antoon Peppelman, afkomstig uit de gemeente Bronckhorst. Daarnaast keren drie bekende wethouders terug. Ren Steintjes, Robert Hummelink en Jorik Huizinga. Donderdag bespreekt de gemeenteraad de coalitieagenda en wordt gestemd over de benoeming van de wethouders. Bij goedkeuring worden zij direct geïnstalleerd. Uit onderzoek blijkt dat in Gelderland veel gebruik wordt gemaakt van glasvezel-internet. 54% van de adressen met een aansluiting gebruikt deze ook actief, tegenover 38% landelijk. Vooral de gemeenten Aalten, Lochem, Montferland en Doetinchem scoren hoog. In Nederland zijn inmiddels bijna 9 miljoen adressen aangesloten op glasvezel. Vorig jaar kwamen daar ruim 681.000 aansluitingen bij, waarvan meer dan 32.000 in Gelderland. Glasvezel zorgt voor sneller en stabieler internet, wat belangrijk is voor streamen, gamen en thuiswerken. Toch blijft een groot deel van de aansluitingen nog ongebruikt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden, wel 90 kilometer file in onze regio. De file met de meeste vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bijna een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer. 10 minuutjes op de A50 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen. Er is daar een ongeluk gebeurd, dus die file gaat nog wel oplopen. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. De kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Os-Oost duurt er een kwartier langer over. En ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
10: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst

0: tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Gelderse wegen rijden langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tot aan Kerkdriel. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel weer een half uur tijdsverlies. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. Dan nog viel op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef met een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging heb je ook bij Ravenstein als je over de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh, hoe heet dat, zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker.

0: samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: buitengebied van Keppel, Drempt en Hummelo. Individuele inschrijving en teaminschrijving zijn mogelijk. De afstanden zijn 10 kilometer, 5 kilometer, 2,5 kilometer en voor de jeugd 1 kilometer. De start is bij de Sporthal Hoogkeppel. De inschrijving eindigt op 13 juni en inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk. Meer informatie over starttijden en inschrijfgeld is te vinden op www.keppelrun.nl.
1: Radio Ideaal

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dooral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door vier mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de vier zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo buurman.
7: Hallo buf.
6: Lekker weer hoor.
7: Zeker, de lente is begonnen.
6: Hé, hey, alles begint al uit te lopen.
7: Over lopen gesproken. Ik zag alweer de spandoeken van de avond wandelen.

0: Vierdaagse in Hengelo hangen. Ja, en ik geloof dat ze het al voor de 15e keer organiseren.
1: Ze zoeken al jaren nieuwe bestuursleden om de continuïteit te waarborgen.
0: Het zou toch jammer zijn als het zou verdwijnen.
1: Laten we hopen dat ze nieuwe aanwas krijgen.
0: En tot die tijd blijven we hier lekker wandelen.
1: Ik heb 2 tot en met 5 juni al in mijn agenda staan. Dus dat kan niet meer mis.
2: Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio, maar altijd nog 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Alfred Kerkdriel. Naar het zuiden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel met een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid, een kwartiertje tijdsverlies. Kwartier oponthoud ook voor de verkeer op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedenavond en welkom bij het politieke en maatschappelijke programma van Radio Ideaal voor de gemeente Lochem. Vanavond de gast is Lex de Goede. Hij was de afgelopen periode voor 4 jaar wethouder voor de gemeente Lochem. Met als belangrijkste portefeuilles financiën, klimaat en energie en de openbare ruimte. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dikleg Geltink verzorgen wij deze uitzending. Welkom in het programma, Lex.
1: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over uw politieke loopbaan en roerige coalitieperiode eigenlijk. En we kijken naar de toekomst. Maar eerst nog even een korte terugblik op de politieke avond van gisteren. Waaruit ik een aantal zaken wil lichten. Zoals de versnelde komst van 145 asielzoekers aan de Amsterdamse weg. Dit was een zogenaamde beeldvormende tafel. Dat wil zeggen dat er gelegenheid is voor inwoners en andere betrokkenen om hun mening hierover te geven tijdens hun inspraak. En de raads- of fractievertegenwoordigers kunnen dan vragen stellen aan deze insprekers. En daarna kunnen ze verduidelijken de vragen stellen aan het college. Er is ook een publieke tribune tijdens de behandeling van dit onderwerp. Een reden voor deze versnelde opvang is het landelijke tekort aan plaatsen. Daarnaast heeft de gemeente een brief van de minister ontvangen waarin gewezen wordt op de verantwoordelijkheid om 250 opvangplaatsen te realiseren als gevolg van de spreidingswet. De gemeente hecht daarbij ook aan naleving van afspraken met omwonenden. En hierbij werkt de gemeente samen met verschillende organisaties om begeleiding te waarborgen en de verkeersveiligheid te verbeteren. En gelijktijdig aan de versnelde opvang wordt gewerkt aan een duurzame opvang, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte afspraken. Nou, daar ging het over gisteren en mijn idee is dat dit onderwerp eigenlijk door de gemeente heel goed is voorbereid. Hè. De COA was afgevaardigd, de ambtelijke ondersteuning was er voor de inhoudelijke vragen. En wat mij betreft was het zo goed als kan voorbereid. Is dat ook uw mening of denkt u het had toch wel beter gekund? Ja.
1: Nou, ik was er zelf niet bij. En de eenvoudige reden is dat ik mijn eigen tafel had en die ging over hele andere onderwerpen. In zijn algemeenheid, ja, dit wordt natuurlijk zo goed mogelijk voorbereid. Wij hebben de raad, het college heeft de raad een paar weken geleden geïnformeerd over de versnelde komst van 145 mensen. Dat heeft ertoe geleid dat er door de zogenaamde agendacommissie gevraagd is om een tafel. Nou, die was dan gisteravond. En precies zoals je aangeeft, dan kan de raad ook mensen kunnen inspreken, belanghebbenden. Maar ook de raad kan de wethouder vragen stellen over de brief die gestuurd is. Maar ook naar aanleiding van de brief alle vragen die ze kunnen bedenken. En daar geeft het college dan antwoord op. En ja, dit wordt ook ambtelijk zo goed mogelijk voorbereid. In dit geval samen met COA, waar natuurlijk ook een belangrijke rol voor gelegd is. Spreidingswet is een wet die door de Tweede Eerste Kamer is aangenomen. Die verplicht gemeenten om naar rato van het inwoneraantal een aantal mensen die nog geen status hebben, dus asielzoekers, op te vangen. Lochem heeft 250 mensen die aan de Amsterdamse weg opgevangen zijn inmiddels. Dat was ook precies het maximum wat de raad heeft besloten. Dus daar past het binnen. Alleen de gedachte was enige tijd geleden dat dat wat langer tijd zou nemen. Maar precies zoals je ook aangeeft, de minister die heeft een week of wat geleden een brief gestuurd waarin hij heeft aangegeven dat in heel Nederland 8000 extra plaatsen moeten zijn in verband met extra aankomst van mensen die asielzoeker zijn. En dat wordt dan weer conform de spreidingswet verdeeld. En dat is ook de reden waarom de 145 die als laatste woordachtig zijn geworden aan de Amsterdamse weg, waarom die zijn gekomen. COA heeft een zogenaamde bestuursovereenkomst met de gemeente gesloten. Daar hebben we afspraken gemaakt. Amsterdamse weg is in het verleden onder meer bewoond geweest door jongelui. Dat zijn jongelui die om wat voor reden ook niet meer thuis konden wonen. Daar is vanaf uit mijn hoofd september, oktober vorig jaar zijn de 65 moet ik zeggen, jongelui die eerst in een hotel zaten, die zijn daar ondergebracht. Daarna, een week of 4 geleden, zijn er 40 mensen extra gekomen. En anderhalf, 2 weken geleden zijn in verschillende dagdelen zijn de aanvullende 145 mensen gearriveerd. Een aantal zit in omstandigheden die je gewoon niet lang kunt volhouden. Je moet dan echt denken aan veldbedden, dat soort zaken. Dus ook de afspraak is, ook vanuit brandveiligheid, daar is echt op getoetst dat het maximaal 3 maanden is. En dan, in theorie, moeten dan de mensen die tijdelijk huisvest zijn of een goede huisvesting krijgen. Nou, dat is wel heel veel vraag in 3 maanden. Dan moet je echt denken aan fatsoenlijke woonruimte. Nou, dat is niet reëel. En in theorie moeten de mensen dan naar elders, maar wel, nou, laten we zeggen, goede opvang kan plaatsvinden. Dit is echt tijdelijk.
0: Maar, ja, daar is nog verder, het vervolg is nog
1: ongewis.
0: Ongewis. Maar kunnen we nu wel al met al concluderen dat deze versnelde komst, hè, en de hele procedure, hoe dat nu door de gemeente is gedaan, dat het toch wel redelijk goed gedragen wordt door de Lochemse samenleving en dat het als zodanig zou worden uitgevoerd. Die indruk kreeg ik wel.
1: Door de Lochemse

0: samenleving, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Hè, want dat geldt ook voor alle kernen dan. Met name de omwonenden, die hebben natuurlijk zorgen. En dat is volslagen logisch, want je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Wat we met omwonenden hebben afgesproken, en dat wordt ook gedaan, is een zogenaamde beheergroep. Dat betekent dat we vertegenwoordigers van omwonenden samen met politie, met COA, maar ook met vertegenwoordigers van de gemeente, tenminste één keer in de twee weken overleg hebben over alle zaken die voorkomen. Er is 24 uur per dag de mogelijkheid om te bellen. Voor wie dan ook, als er wat is, een calamiteit, als er een gevoel overlast is, wat dan ook. Dan wordt er gegarandeerd door het COA 24 uur per dag opgenomen. Ja. En nou, als dat aan de orde is, wordt er ook adequaat op gereageerd.
1: Ja, ik concludeerde al eigenlijk dat het best wel zo goed als kan eigenlijk allemaal.
0: Er wordt voldaan. Er is een onderzoek gedaan door een extern bureau. En die heeft adviezen gegeven rondom verkeersveiligheid. En anderszins, de belangrijkste adviezen die zijn ingekopt. Dus daar is al gevolg aan gegeven. Paar dingen, maar ook in samenspraak met die beheergroep, moeten nog plaatsvinden. We hebben het dan over een hek en dat soort zaken. Maar de meeste afspraken, de meeste adviezen die gegeven zijn, die zijn ingekopt.
1: Ja. Oké, duidelijk. Vervolgens was er ook nog een informerende tafel over de voortgang van het woonbeleid. Mm-hmm. Er werden een aantal documenten besproken. De woonmonitor, die jaarlijks op de agenda komt en waarbij de gemeente inzicht geeft in de voortgang van het woonbeleid, in de ontwikkelingen op de woningmarkt en een schets van de te verwachte trends voor de toekomst. En daarbij heb je het uitvoeringsprogramma met een actueel overzicht van de planning, de speerpunten. Prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. En daarnaast heb je ook nog de nationale wettelijke bouwagenda, zou ik maar zeggen. Hè? Die onder meer de wet regie volkshuisvesting. En je hebt ook nog het rapport van de Rekenkamer. Kortom, we hebben wel met heel veel zaken rekening te houden om te komen tot een verantwoord woonbeleid. Hè? En dat meenemende allemaal, wat is uw reactie op de presentatie als zodanig door de gemeente?
0: Ook hier even, ik was er niet bij.
1: Nee, maar jullie bereiden het als college natuurlijk gezamenlijk voor.
0: Tuurlijk. Dus kennis genomen van de stukken die we ook aan de raad hebben aangeboden. Nou, volgens mij is het een prachtig instrument, ook zo'n woonmonitor, om terugkijkend met elkaar vast te stellen wat waren de plannen, wat is er gerealiseerd. Je benoemt een flink aantal elementen erin, de afspraken die ook gemaakt zijn met de woningcorporaties. Het belangrijkste is natuurlijk de opgave die al een paar jaar speelt ten aanzien van woningbouw. Richting 2030 heeft de gemeente Lochem plannen opgevat om uiteindelijk 1350 woningen te bouwen. Nou, dat zijn niet alleen maar dure woningen, sterker nog, dat zijn overwegend de niet duurdere woningen, met name starters. Daar moet het nodige voor gebouwd worden. De middenhuur of de middeldure woonkoophuizen, moet ik zeggen. En daarnaast hebben we afspraken met de woningcorporaties. Die willen ook huisvesten. Die hebben vernieuwbouw, zoals dat heet. Oude huizen worden dan afgebroken. En soms op dezelfde plek komen er nieuwe woningen. Maar er zit ook een groei in. Dus ook daar worden afspraken mee gemaakt. De woonmonitor heeft aangegeven dat we in 2025 125 woningen gerealiseerd hebben, net. Maar dus dat betekent bruto is het aantal huizen wat toegevoegd is. Maar er zijn huizen afgebroken. En netto is er een toename van 125 woningen. Nou, dat is op zichzelf mooi. Daarmee halen we niet richting 2030 de 1350 woningen waar ik net over sprak. Maar gisteren hebben we ook in het college gesproken over Lochem Oost. En daar zijn plannen om de komende jaren minimaal 600 woningen te realiseren. En we staan nu aan de vooravond van, laten we zeggen, de planvorming. Er is al met de omgeving gesproken. Nou, daar zijn ook adviezen gegeven en wat zorgen geuit. Maar de gedachte is dat we de komende jaren daar ook 600 woningen laten realiseren. Ik heb het al eens vaker gezegd, gemeenten bouwen geen woningen. Dat wordt door anderen gedaan. Maar we faciliteren het wel. En daarmee hebben we het grootste project sinds jaren in Lochem te pakken.
1: Ja, en het is ook de toegevoegde aantallen, dat is tot 2030 is ook, hebben we het over 700 woningen dat die nog toegevoegd
0: als worden. We de afgelopen jaren ongeveer 100 woningen en dus het afgelopen jaar 125, daar zit gelukkig een stijgende lijn in. En het is echt een soort pijplijn. De afgelopen jaren heb ik heel veel ook in het college gesproken over plannen. Nou, dat kent allerlei procedures en participatie. Nou, je wilt het allemaal niet weten. Voordat je überhaupt kunt gaan bouwen, ben je vaak 4-5 jaar verder. En ook mensen hebben soms bezwaren er tegen dat ze zeggen niet hier. Ja. Nou, slechtste
1: maar
0: geval.
1: Daarbij

0: Er zijn die aantallen, hè? Dat klinkt best wel vooruitstrevend. Hè? Maar is het wel realistisch, ook weer met het oog op de netcongestie?
1: Ook die vraag stellen we eigenlijk bij ieder nieuw project. Ja. Netcongestie, voor degene die zeggen, waar gaat dat precies over? Dat is zeg maar de belasting van het elektriciteitsnet. Er komt steeds meer vraag naar elektriciteit, ook door particulieren. Denk bijvoorbeeld aan het feit van elektrisch koken, maar denk ook aan de elektrische auto, die vaak op particuliere gronden wordt opgeladen. Het net is daar niet goed op ingericht, ook doordat er inconsistentie ontstaat door wind en zon. Het is niet een heel lineair verhaal, maar als de zon schijnt, komt er veel stroom van het zonnedak. Dat is niet goed voor het net. En terecht is het de vraag, als je allemaal woningen bouwt, kunnen ze ook aangesloten worden. En Liander, dat is onze leverancier van stroom, zeg maar, die zorgt voor de infrastructuur, zoals dat netjes zei. Samen met Tennet, die hebben een paar weken geleden aangegeven dat het goed misgaat, met name in Utrecht, maar ook Flevoland en Gelderland. Daar zijn inmiddels toch zorgen. En dat betekent dat je tot 1 juli nog, ook als gemeente, maar ook als initiatiefnemer, concrete bouwplannen mag aandragen. En dan krijg je zelfs het ware een nummertje. Na 1 juli gaan ze op de stapel. En dat kan betekenen dat die jarenlang op de stapel blijft liggen. Als je dan toch woningbouw pleegt, maar je hebt geen energie, geen stroom om de huizen ook te verwarmen en om te koken. Dan is de vraag, wat heb je eraan? En het antwoord is niks. Dus dit is een wezenlijk zorgpunt voor ieder college, dus ook het college in Lochem. Wat betekent dit precies? En zijn er alternatieven? Die zijn er gelukkig. Er zijn nog heel veel bestaande huizen die op gas verwarmd worden en waar op gas gekookt wordt. In principe mag je dat niet meer in nieuwe woningen aanleggen, maar als er redenen zijn om dat wel te doen, kan het college een ontheffing geven. Hebben we al eens gedaan in Lochem. In Nederland is dat al honderden keren gebeurd. En ik sluit absoluut niet uit dat we met die netcongestie gaan meemaken dat dat duizenden keren gaat worden. Om wel woningbouw te kunnen plegen, maar mensen ook te kunnen laten wonen.
0: Ja. En gisteren kwam ook aan de orde een motie om voorrang te geven aan eigen bewoners bij toewijzing. Met name voor de kern Lochem is dat van toepassing. Ja. Is de kans van uitvoering van die motie, is die kans van slagen groot? Want je moet ook bedenken dat we in Nederland te maken hebben met het recht van vrije vestiging. Hoe doe je dat dan als gemeente om daar wel toch uitvoering aan te kunnen geven?
1: Je kunt daar beleid op formuleren. En de raad heeft kennelijk aangekondigd dat er een motie komt. Die is er nog niet. De officiële raadsvergadering moet dat dan bewezen worden. Dus dit is een voornemen. En je kunt als gemeente tot op zekere hoogte aangeven van het zou prettig zijn als onze eigen inwoners. En dan moet je vaak denken aan jonge inwoners, starters. Op het moment dat er geen huizen zijn waar ze kunnen starten, dan trekken ze naar de grote stad en dan zien ze nooit meer terug. En het is juist zo belangrijk, ook voor Lochem die sterk vergrijsd is, om ervoor te zorgen dat de jongeren vooral blijven. En sterker nog, dat ze hier naartoe komen. Want gemiddeld genomen komen hier mensen naartoe, maar die zijn meestal op een zekere leeftijd. Dus je kunt in je woonbeleid voorrang geven aan eigen inwoners. Dat wil niet zeggen dat je zegt, iemand van buiten de gemeente komt er absoluut niet meer in. Op de vrije markt is dat sowieso geen discussie. Iedereen is vrij om zijn woning te verkopen aan wie dan ook. Wat we de afgelopen jaren ook wel gedaan hebben met initiatiefnemers, met bouwondernemers, waarbij we hebben gezegd, adverteer niet meteen in de Telegraaf, maar begin eens in het lokale suffertje. Dan zul je zien dat ook de populatie die belangstelling heeft vaak uit de regio zelf komt. Dat gebeurt ook op die manier, maar je kunt er ook nog beleid omheen formuleren. Dus de motie zal daar wellicht een aanleiding toe vormen. Collega Egging zal daar ongetwijfeld heel adequaat op reageren.
0: In de raadsvergadering van 9 juni wordt hier verder over gedebatteerd. We gaan over naar het volgende onderwerp. Maar daarvoor willen we nog even luisteren naar een muziekje. Dat is ABBA. Wat wel een beetje aansluit op het onderwerp wat zo meteen komen gaat. De jaarrekening 2025. Dus we gaan eerst even luisteren naar ABBA. Money, money, money.

0: Ja, en we gaan nu verder met eigen werk van onze gast vanavond, wethouder Financiën Lex de Goede. We gaan het hebben over de concept jaarrekening 2025. We noemen het concept omdat het nog moet worden gecontroleerd en geaccordeerd door de accountant. Waarom kiest het college daarvoor, die vroegtijdige openbaarmaking?
1: Nou, als je kijkt naar de jaarrekening, in toeval wil, ik heb hem even voor mijn neus staan, 229 pagina's. Vol met tekst, vol met cijfers, vol met verhalen. En nou, als je die bij wijze van spreken een week voor de raadsvergadering zou aanleveren, ja, dan is het terecht als raadsleden zeggen, ja hallo, wanneer had ik dit allemaal moeten voorbereiden? En nou, dat kan dus gewoon niet. De accountant moet uiteindelijk een oordeel vellen over de jaarrekening, goedkeurende verklaring of niet. En met de kennis van nu zal de accountant dat formeel pas op 4 juni doen. We hebben, en dat doen we al vaker, met de raad afgesproken dat we zo vroeg mogelijk een concept aanleveren die voor 99,8% hetzelfde is als het definitieve verhaal. Dus misschien een getalletje hier, een getalletje daar, wat we een beetje aanpassen. Maar grosso modo is het echt precies hetzelfde. Maar zijn we wel in afwachting van die goedkeurende verklaring van de accountant die daar ook in moet staan. Dus daarom doen we dat. Hebben we dat in mijn geheugen week of 3 geleden al aangeleverd bij de raad. Die heeft daar ook al allerlei vragen over kunnen stellen op papier. Krijgen een keurig antwoord, dat noemen we technische vragen. Nou, dat waren dit jaar een kleine 100. Zichzelf hartstikke mooi, dus het wordt goed gelezen door de raad. Gisteren hadden we een tafel waarbij dan aan de wethouder vragen gesteld mogen worden. Dat is in een aantal gevallen ook gebeurd. Volgende keer zal die op de raadsagenda staan. Ja. Mag de raad daar ook weer van alles van vinden. Maar de conclusie van gisteravond was dat die waarschijnlijk als hamerstuk door het leven gaat. En dat betekent dat er geen moties, amendementen, helemaal niks meer. Dus dat is ook wel heel plezierig.
0: En ja.
1: Kennelijk is het duidelijk.
0: Ja, nou ja, ik had toch nog wel een paar vragen kunnen bedenken.
1: Shoot.
0: De conclusie van de jaarrekening is dat, dat de gemeente afsluit met een positief resultaat van ongeveer 4,7 miljoen. Dat klinkt als een goed nieuwsshow, maar volgens de stukken komt het ook wel voor een belangrijk deel door extra geld van het Rijk en specifieke uitkeringen. En dus eigenlijk minder door structurele financiële ruimte van de gemeente zelf. Hoe houdbaar zijn de gemeentefinanciën dan als straks eventueel extra rijksmiddelen weg gaan vallen? Hoe structureel gezond zijn de financiën van Lochem dan nog?
1: In ieder geval, de afgelopen jaren is Lochem meer dan kerngezond. Ik weet niet wat er boven kerngezond gaat, maar daarboven. Er zijn zogenaamde ratio's. En als gemeente moet je bijvoorbeeld een 1 scoren. En wij zitten soms op 17. Dus dan kun je 23 stormen hebben en dan sta je nog steeds redelijk solide in de markt. Dus ook door

0: de provincie, die ook een controlerende functie naar de gemeente heeft. Daar zijn geen vragen of wat dan ook. Al jarenlang zeggen ze, nou, de financiën in Lochem zijn op zichzelf goed op orde. Terecht wat je zegt ten aanzien van de begroting. We hebben een aantal miljoenen, afhankelijk van hoe je telt. Want wij hebben aangegeven, we hebben een positief resultaat van 7,4. Dat is het omgedraaide van 4,7, maar allebei getallen kloppen. Het is maar waar je naar kijkt. We hebben een positief resultaat van 7,4 miljoen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het Rijk, waar de gemeente veel van haar middelen vandaan haalt, het zogenaamde gemeentefonds, dat het Rijk vorig jaar onverwacht gelden aan gemeenten gegeven heeft. Had waarschijnlijk iets te maken met verkiezingen landelijk. En had waarschijnlijk ook iets te maken met het feit dat er heel veel reuring is geweest over een ravijnjaar wat er in 26 ook zou aankomen. Dat klinkt allemaal heel dramatisch. Komt erop neer dat ook al heb je zaakjes op orde, dat er, in je inkomsten, in je salaris gekort wordt terwijl je hypotheek gewoon doorgaat. Ja, dat is nooit handig. En dat gold en geldt voor heel veel gemeenten. Voor 26 is dat probleem opgelost. En in 25 hebben we dus extra gelden gekregen. Soms ook op momenten dat je het niet eens meer uit kunt geven. Als je in december geld krijgt, ja, dan kun je best doen met 23 kerstbomen kopen. Maar dat schiet niet op als je miljoenen erbij krijgt. Ja, dus dat hebben heel veel mensen of heel veel gemeenten last van. Op een prettige manier. En daar hou je geld over. Ja. Want je had het niet begroot, het is wel gekomen en je kan het sowieso niet meer uitgeven. In algemene zin, heb ik ook gisteren tegen de raad gezegd die daar vragen over had, een begroting is een begroting.
1: Ja.
0: En het is geen jaarrekening, want dan weet je op de komma nauwkeurig wat er gebeurd is. En een begroting zeg je, ik denk dat ik dit ga doen, ik denk dat ga doen. Ja. En vermoedelijk kost dat ongeveer zoveel.
1: Ja, u noemt het, hè, een begroting inderdaad. Hè. Maar hebt u enig zicht op welke keuzes er toch de komende jaren gemaakt moeten worden die echt spannend zijn?
0: Ja, we hebben al geoefend, ook richting 26, omdat dat ravijnjaar eraan zat te komen, wat, een sloot is geworden in plaats van een ravijn. En de gemeente Lochem, en daar ben ik best trots op, ambtelijke organisatie, heeft een heel mooi systeem ontwikkeld, waardoor je, wat er ook gebeurt, kunt aangeven, als je aan knoppen draait, wat het effect is. We hebben in 26, want we praten over 25, maar ik praat voor het gemak maar even conform de vraag naar de toekomst. Voor 26 gelukkig niet zoveel hoeven te bezuinigen. De verwachting is dat 28 weer een serieus ravijnjaar wordt. En dat heeft te maken met jeugdzorg. Den Haag heeft besloten dat in 28 de gemeente de zaken op orde hebben met jeugdzorg en draait dan met de kennis van uw kranen dicht. Nou, dat is hoogste politiek van het hogere soort. Want de gemeente kunnen niet zoveel doen. We zijn vraag gestuurd. Doen daar zoveel mogelijk verstandige dingen mee. Maar je weet nooit hoeveel mensen er beroep doen op jeugdzorg. Dat is echt situationeel.
1: Ja, maar dat is echt wel een van de echte grootste zorgen, denk ik. Hè? Die jeugdzorg onderkomen.
0: Precies, want de kosten daarvan nemen alleen maar toe.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel kinderen die om wat voor reden ook extra zorg nodig hebben. Maar het Rijk heeft dus al aangekondigd, in 28 gaan we korten. Nou, ook hier geldt weer voor dat de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat die daar heel veel lawaai over maken richting Den Haag. Van jongens, dit kan niet waar zijn wat jullie doen. Als we kijken naar de begroting van de gemeente Lochem, dan gaat meer dan 40% van ons budget gaat op aan zorg in allerlei vormen. Niet alleen jeugdzorg, maar ook WMO en bedenk het allemaal.
1: Ja. Je kunt je ook afvragen, krijgen gemeentes in het algemeen ook eigenlijk überhaupt wel voldoende grip op de steeds complexere zorgstromen?
0: Dat is echt heel erg ingewikkeld. Ja. Wij prijzen ons ook in Lochem gelukkig dat we in ieder geval beleid hebben en dat we de zaak goed kunnen monitoren. Tegelijkertijd, de vraag wordt bepaald door de markt. En dat klinkt heel erg economisch, maar wij gaan niet aan de voorkant zeggen, dit jaar mogen 100 ouders een beroep doen op voor hun kind. Nee, zo werkt dat niet. Als zich de situatie voordoet, dan moet de gemeente daarop acteren. En dat is een zogenaamd open-end regeling. Dat betekent aan de voorkant dat je nooit weet wat je aan de achterkant uiteindelijk daaraan uitgeeft. Ander voorbeeld vanochtend in de krant, dementie. De kosten daarvan, de pannen uitreizen in Nederland, dat gaat echt over tientallen miljarden.
1: Ja.
0: Direct en indirect. Nou, ook dat zijn zorgkosten die als gemeente op de een of andere manier, samen met zorgverzekeraars, et cetera, maar dat leidt uiteindelijk tot meer kosten. Hoe ga je dat met elkaar betalen? Dus dat zijn serieuze uitdagingen.
1: Ja.
0: Hoe je als gemeente, als overheid, een leefbare samenleving kunt blijven creëren.
1: Maar als je nu een boodschap hebt, hè, voor het komende college, voor de komende wethouder, financiën en, of zo, hè, voor de komende jaren. Ik,

0: jaarrekeningen. Welke boodschap zou je daarvoor hebben dan? Wat zouden de echte stappen kunnen zijn die gezet moeten worden?
1: Nou, ik denk dat niet een hele makkelijke. Ik denk dat als de lijn voortgezet wordt die de afgelopen jaren gehanteerd is. Dat betekent dat we niet bij ieder dubbeltje riepen, nou, moeten we dat nou wel doen? Maar dat je wel goed kijkt naar je uitgavenpatroon. Wat is nou echt keihard nodig en waarvan zeg je, nou, dat is misschien categorie heel plezierig als het is, maar het is niet keihard noodzakelijk. Dus daar
0: maar
1: is al naar gekeken.
0: Alle onderdelen
1: van de begroting moet je daar naar kijken. En zoals we ook richting 26 gekeken hebben, is met name de vraag, wat voor impact heeft het op onze inwoners? En met name degenen die het financieel wat lastiger hebben. Hoe kun je ervoor zorgen dat de impact financieel op hen zo gering mogelijk is? Daar kun je echt op sturen. Dus dat hebben we ook gedaan. Nou, en het systeem waar ik net van zei dat ik er heel trots op ben, dat kun je ook richting 27 en 28 en de rest van de eeuwigheid kun je dat hanteren. En daar kan je heel mooi mee sturen van, nou, wat heb ik dan wel en wat kan ik ermee doen? Het is wat ingewikkeld om dat in de
0: radio. Maar je kunt een van uw successen
1: Ik noemde bewust de ambtelijke organisatie. Leuk dat het college meegedacht heeft, maar het komt toch echt uit de ambtelijke organisatie. En daar ben ik hartstikke trots op wat daar bedacht is. En het is ook heel concreet en heel werkbaar. Kun je ook gewoon aan iedereen uitleggen hoe dat werkt.
0: Okay.
1: Dat is ideaal.
0: Oké, en deze conceptjaarstukken worden dus ook op 9 juni geagendeerd in de gemeenteraad. En ik begrijp dus dat het een hamerstuk is.
1: Nou ja, in ieder geval gisteravond was de vaststelling van de tafelvoorzitter. Want die vraagt dan wie denkt er aan de motie of amendement. Niemand achteraan. Nou, dan wordt het een hamerstuk.
0: Nou, dat is
1: En als het niet zo is, dan merken we dat. Maar heel plezier.
0: Ja. Goed. We gaan luisteren naar een volgend nummer. Uitgekozen door Lex van Wim Sonneveld. Het dorp. Heeft deze keuze te maken met uw eigen gevoelens over uw woonplek? Eefde is het, hè, begrijp ik?
1: Ja. Nee, dat heeft te maken met de hele gemeente Lochem. We hadden het net al eventjes tijdens de pauze erover dat met name degenen die wat langer meegaan hier altijd hele plezierige gevoelens bij hebben. Het geeft een beetje de sfeer van de jaren 60, 70 van de vorige eeuw, Wim Sonneveld. Maar die kun je voor een belangrijk gedeelte ook in de gemeente Lochem nog terugvinden. Dus luister vooral naar de tekst.
0: Goed. We gaan er naar luisteren.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: We zijn weer in de uitzending van Radio Ideaal, Politiek Lochem, met onze gast Lex de Goede, wethouder gemeente Lochem van 2022 tot 2026. Hij is 64 jaar, woonachtig in Eefde met zijn gezin. Hij, van origine jurist, is voor de Rijksoverheid vele jaren werkzaam geweest als bestuurder, leidinggevende op veel plekken in Nederland. En daarnaast was hij ook jarenlang voorzitter van een sportvereniging en een schoolbestuur. Hoe bent u in de politiek terechtgekomen?
1: Ik vind het altijd wat goedkoop als je aan de zijlijn staat en je hebt allemaal commentaar. Dan denk ik, ga lekker het veld op en doe mee. Nou, dat was voor mij een belangrijke aanleiding om niet alleen maar vanuit de zolderkamer met het beroemde toetsenbord, wat toch heel veel mensen doen, commentaar te leveren. Maar dacht, ik ga gewoon lekker meedoen. Daar was ook een zekere drive. Dat was ook omdat ik op dat moment vond dat er in mijn omgeving zaken onvoldoende aandacht kregen of de verkeerde aandacht. Nou, het is in Nederland relatief makkelijk om een politieke partij op te richten. Dat hebben we met een aantal mensen gedaan, een aantal mannen. Sorry dames. Maar met een aantal mannen hebben we een politieke partij opgericht. Was ook beren gezellig. Eind 2013 zijn we mee gaan doen met de toenmalige verkiezingen. Net geen zetel gehaald. We hebben nog even op het scorebord gezien, 1. En toen viel hij weer weg door de zetelverdeling. Maar we hebben hem wel gezien. Maar het smaakte er meer. En in 2018 mochten wij mee gaan doen met een zetel in de raad. En zoals je aangaf, vanaf 22 zelfs in het college. Dus nou, hoe leuk kan het zijn.
0: In 2018 bent u in de raad gaan zitten als... Ja. Als raadslid, fractievoorzitter. Ja, ja. En viel in die periode op, volgens goed ingelichte kringen, op door uw onderkoelde humor en succesvolle emoties. En dus inderdaad, in 2022 groeide uw partij Meedenken met Lochem naar 2 zetels. En was er voor u een plek in het Lochemse college met de portefeuille, financiën, grondzaken, gemeentelijk vastgoed, verduurzaming, sport en de openbare ruimte. En u werd kernwethouder voor Eefde, Epse, Joppe en Gorssel.
1: Klopt.
0: En beschrijft u eens een samenwerking met een college? Hè? Want in feite zijn het toch wel collega's. Hoe verhouden jullie je met elkaar?
1: Buitengewoon plezier. Ik kan niet anders zeggen. We hebben overigens wel mutaties gehad de afgelopen 4 jaar. Erik-Jan de Haan had al aan het begin aangekondigd dat hij de periode niet zou afmaken. Want de periode daarvoor was hij ook wethouder geweest. Dus hij zei, nou, na 1-2 jaar zou het kunnen zijn dat ik wat anders ga doen. Nou, dat was ook zo. Ria Lelieveld is daarvoor teruggekeerd. Er zijn eind 24, laten we zeggen, wat spanningen ontstaan in de coalitie met de VVD. Dat heeft ertoe geleid dat Ria Lelieveld moest terugtreden en dat D66 is mee gaan doen. Afgelopen 1,5 jaar ook uitermate plezierig gewerkt met Michiel, mijn collega van D66.
0: Waar bestaat die samenwerking uit dan?
1: Je zit aan tafel.
0: Je zit met een aantal collega's.
1: Je zit met de burgemeester, met de gemeentesecretaris, de griffier voor het college en de wethouders aan tafel. En dat is eigenlijk apolitiek, hoe gek het ook klinkt. Er zijn zaken die gedaan moeten worden. We hebben het net over de jaarrekening gehad. Ja, met respect, daar is niks politieks aan. Dat is ervoor zorgen dat het allemaal klopt en dat het ook richting de raad kan gaan. Woningbouw, daar zit een heel klein beetje politiek aan. Maar er is een gemeenschappelijk streven en overigens ook de opdracht vanuit in dit geval Den Haag ook om woningen te bouwen. Dus met elkaar kijk je met de diverse karakters, maar ook die diverse achtergronden van mensen. Hoe kun je zo goed mogelijk zaken in het garen zetten en uiteindelijk ook waar het aan de orde is richting de raad brengen. Want de raad is als bekend het hoogste orgaan. Die gaat over geld, die gaat over allerhande besluiten. En die samenwerking is

0: Nou, altijd plezier geweest. We hebben nooit gestemd. Dat is ook wel mooi. Dus dat kan ook in een college dat je nooit gestemd. Ja. En ik kan me geen ruzie herinneren. En dit is geen sprookje.
1: Nou, we hebben ook even navraag gedaan over uw wijze van samenwerking met het college en uw collega's. En we hebben daarvoor Maya Egging geconsulteerd en zij verwoordde daarover het volgende. Lex is zeer attent en altijd correct. Denkt na over zijn antwoorden en vertelt geen onzin, maar is wel direct en alles op feiten gebaseerd. Hij zorgt dat hij correct gekleed is voor elke omstandigheid. Een mooi voorbeeld. Bij de actie Een Boom Wat Kunnen had hij bij het planten zijn keurig gepoetste schoenen aan. Hij heeft altijd een paar andere schoenen in de auto voor het geval dat. Ook is Lex gestructureerd, puntjes op de i in documenten. Hij kan ontzettend geestig uit de hoek komen. En voor serieuze zaken kun je ook altijd bij hem terecht om te sparren. Dat wordt enorm gewaardeerd in Lex. Hij staat zijn mannetje wanneer dit moet. Kortom, een zeer gewaardeerde collega. Aldus Maya Egging. Ja. Ik neem aan dat u zich hierin kunt vinden.
0: Ja, ontzettend lief, Maya, dank je wel.
1: En nou, gedurende die periode, hè, wat zijn voor u persoonlijke successen geweest?
0: Ook hier weer het collectief. En het collectief is het college. Het college praat met één mond. En we besluiten ook met z'n allen. Het is wel zo dat in de raad één wethouder en soms de burgemeester, als het zijn portefeuille is, reageert op datgene wat er in de raad gebeurt. Moties, amendementen. Ik vind het heel plezierig dat de financiën, als ik dan toch even voor de eigen parochie mag spreken, dat de financiën ook goed achtergelaten kunnen worden. Dat je niet denkt puinbak, tekort of wat dan ook. Allemaal niet aan de orde. Dat geeft ook voor een nieuw college de ruimte om dingen te gaan doen. En niet alleen maar armoede te verdelen. Dus dat is een hele plezierige. Ander voorbeeld. Er is heel lang gesproken over de multifunctionele accommodatie MFA in Gorssel. Toen ik dat dossier kreeg 4 jaar geleden, was er al meer dan 10 jaar gesproken in het dorp. Het dorp was verdeeld voor, tegen, niet hier, niet daar. En in 23 hebben we voorstellen naar de raad kunnen doen. Waarbij we zeggen, van, nou, wij denken dat dit de goede invulling is op die en die locatie. We hebben het over geld gehad, waar we het nu even niet over kunnen hebben. En de raad heeft gezegd, ga dat maar verder uitwerken. Nou, dat vind ik ook een hele plezier. Overigens ook weer in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de dorpsraad in Gorssel. Die heeft ook echt heel goed meegedacht. Polster, dat is het bestuur van de school, hartstikke goed meegedacht. Directie van Trefpunt, dat is de sporthal, goed meegedacht. Dus dat zijn van die mooie dingen waarvan je denkt, er is een doorbraak. De gemeente Lochem heeft veel te veel zwembaden. We hebben er 4. 1 overdekt en 3 in de buitenlucht. Dat heeft alles te maken met herindeling. Dan doe je geen zwembaden weg. We hebben de afgelopen jaar gesproken, Alma en Gorssel. Die hebben allebei hun eigen zwembad. De ene is 80 jaar oud en de ander is 55 plus jaar oud. Die zwembaden waren op. Dan kun je zeggen, gooi ze allebei dicht. Doe halverwege nieuwe. Nou, dat is geen oplossing, want er woont niemand. Een zwembad levert altijd chagrijn op bij de ander. En vanuit het feit dat we gelukkig niet aan de bedelstaf zitten, hebben we de mogelijkheid gevonden om binnen budget 2 nieuwe zwembaden te laten realiseren. Waardoor je weer 80 jaar vooruit kunt. Mensen in Almen zijn helemaal gelukkig. De mensen in Gorssel zijn helemaal gelukkig. En al onze toeristen die er ook veel gebruik van maken, zullen ongetwijfeld in de toekomst ook gelukkig zijn. Nou, hoe mooi kan het zijn dat je dat soort dingen tot de lengte van jaren kunt zeggen, nou, dat is erbij. Ja. En ik heb er een heel klein beetje mee gestuurd.
1: Ja, en natuurlijk moeten we dan ook vragen van wat dat beter gekund of beter gemoeten de afgelopen periode.
0: Ja, tijd is altijd je grootste vijand. Geld is een dingetje, maar tijd is ook je vijand. Dat wil zeggen, je hebt wel ambitie, maar het moet ook gedaan kunnen worden. En laten we zeggen, een wens uitspreken. Ik heb het wel eens geklokt, dat kun je in 5 seconden. Maar de realisatie kan jaren zijn. Dus ook daar moet je een beetje geduld voor hebben. Ambtelijke organisatie kan geen 300 dingen tegelijk. Ook daar moet je prioriteren. Dus tussen de droom en de daad of de wens en de realisatie, daar zit soms meer tijd dan je zelf zou willen. Bijvoorbeeld accommodatiebeleid. Daar is de afgelopen jaar hard aan gewerkt. Het is er nog niet. Nou, ik had het best mooi gevonden als we nu hadden kunnen zeggen, raad, dit is het nieuwe accommodatiebeleid. Vind er maar wat van. Dat zal in de loop van dit jaar aan de raad aangereikt worden. Is overigens ook heel belangrijk voor alle buurthuizen, voor alle centra waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is vanuit sociale optiek hartstikke belangrijk. En vermoedelijk nieuw element daarin is ook de buitensport. Want

0: Dat is best een onderwerp geweest de afgelopen jaar in gemeente Lochem. Accommodaties voor ouderen. En het huidige beleid zegt, nou, succes ermee. We hebben geen geld daarvoor. Hoeft ook niet. Beleid van de gemeenteraad vastgesteld in 2014. Dat kun je niet droog houden. Dus ook het nieuwe beleid, want anders als het voortgezet wordt zoals dat ook aangegeven is, zal iets vinden van de buitenruimte. Dat zal niet betekenen dat alle sportvelden et cetera overgenomen worden. Maar dat er hopelijk wel ook financiële bijstand kan zijn aan vernieuwbouw van accommodaties die gewoon oud zijn.
1: Ja, je kunt niet echt een blooper noemen van dat heb ik, of persoonlijk heb ik moeten toch wel echt mee gehaald.
0: Ik wil best mijn best doen, maar helaas, nee.
1: Ja, daar zit ik ook echt te kort voor hier in de politiek om dat uit te kunnen pluizen. Of nou, dat echt
0: mag,
1: niet
0: mag
1: zo
0: ook
1: is geweest.
0: Na afloop, maar ik hoor hem graag. Dat het nou een arrogant gesprek moet gaan worden, maar volgens mij ook samen met de colleges, samen met de raad, samen met de ambtelijke organisatie, echt heel veel mooie dingen kunnen doen.
1: Nou, dat is ook fijn om te kunnen benoemen dan, hè? Dus het wethouderschap is in algemeenheid wel heel goed bevallen voor u. U zou eigenlijk nog wel een periode door willen gaan.
0: Nou ja, het is een hele bijzondere baan. Ik ben dit jaar al 40 jaar in dienst, zeg maar. Veel jaren bij het ministerie van Financiën. En de laatste 4 jaar als wethouder. En daarvoor heb ik hele mooie dingen mogen doen. Maar wethouder is echt heel bijzonder. Je komt overal en nergens. De meeste mensen zijn blij als je er bent. Soms willen ze iets van je. Je maakt lief en leed mee. We hebben ook piketdienst. Nou, dat is ook niet altijd een groot feest. Nee. Maar je hebt ook hele mooie dingen waar je dan met je neus vooraan mag staan. Het eerste schot lossen, mensen decoreren. Dat betekent allemaal.
1: Ja, maar even dan. Wethouder zijn in een andere gemeente, zoals je wel vaker ziet hier in de omgeving ook.
0: Ja, niks
1: zou
0: is uitgesloten.
1: Zou dat iets voor u zijn? Of,
0: nou, laten we zeggen, ook 4 jaar geleden deed de mogelijkheid zich voor. Maar toen heb ik bewust gekozen voor Lochem, omdat ik daar woon. En ik heb de afgelopen jaar gemerkt dat het ook wel heel plezierig is dat je een stukje achtergrond hebt in je eigen gemeente. Mijn vrouw en ik wonen hier nu een kleine 20 jaar. Ja, dan weet je wel ongeveer hoe het werkt. Van collega's heb ik gehoord op het moment dat ze toch in een andere gemeente terechtkwamen, dat je een beetje onthand bent. Het kan ook heel makkelijk zijn, want je komt elkaar niet tegen bij de slager en bij de bakker. Want je woont in een andere gemeente. Maar je mist ook een stukje historie, een beetje gevoel. Ja. Maar concreet, laat ik zeggen, mijn telefoon staat aan, maar ik hoop niet dat er na vanavond 12 gemeenten gaan bellen en zeggen, ik heb nog een leuke uitnodiging voor een kopje koffie. Nee. Want het moet ook nog. Ja.
1: Maar vooralsnog gaat u zitting nemen in de raad als raadslid. Ja. Hebt u ook een bepaalde missie voor de komende raadsperiode in Lochem dan? Laten we maar zeggen.
0: Nou ja, de missie klinkt wel heel zwaar. Het is geen geloof. Maar wat we al jaren doen vanuit meedenken met Lochem is op een hele nuchtere manier. Ik hoorde het net ook uit de kwalificatie van Marja. Het is hands-on en uitlegbaar wat MML nastreeft. Nou, dat past helemaal bij mij. Gewoon de goede dingen doen voor het dorp, voor de stad, voor de
1: maar
0: gemeente.
1: Maar niet echt nog persoonlijke of politieke echte ambities of voor de toekomst?
0: Ik hoop dat wij, en waar ik als raadslid daaraan kan bijdragen, zal ik dat doen. Financieel gezond blijven, dat we niet onze inwoners het vel over door moeten trekken om het allemaal leuk te houden. Ik hoop dat we met die vergrijzing, dat is echt een ding, vereenzaming. Eenzaamheid is ook in de gemeente Lochem een heel belangrijk aandachtspunt. Ik heb laatst gelezen, en dat is dan ook feitelijk onderzocht, dat 43% van onze senioren inwoners is op de een of andere manier eenzaam. 43%. En daarbinnen een kleine 10% ernstig eenzaam. Ernstig eenzaam. 1 keer in de week met iemand praten, of bij de bakker een praatje aanknopen, of bij de babbelbalie van de Jumbo. Hè, dat je daar mag praten, niet de mensen achter je zeggen, schiet eens even op. Ja, dat wil helemaal niemand. Dus hoe kun je dat voorkomen?
1: Ja.
0: Hoe kun je het in ieder geval zo menselijk mogelijk houden? Nou, dat zijn dingen waar ook
1: waar
0: MML voor staat.
1: Waar je meer slag van gaat.
0: Ja.
1: Ja. Goed. Wilt u nog een laatste woord? Ik wil de uitzending eigenlijk afsluiten.
0: Nou, het laatste woord klinkt wel heel dramatisch, want ook als raadslid.
1: Nou, we komen vast wel een keer terug bij jullie.
0: Precies.
1: Laten we dan maar afspreken.
0: Laten we zeggen, dan is dit een tussenverhaal. Dank ook voor de afgelopen jaren dat we als college en ik persoonlijk de mogelijkheid hebben gehad om dingen toe te lichten. Altijd heel plezierig gevonden. En ook de komende 4 jaar mogen inwoners mij van harte benaderen als ze wensen of kritiek hebben. Dan kunnen we kijken wat we daarmee kunnen doen.
1: Nou, dank u wel. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Lex, een goede wethouder van de gemeente Lochem, dank voor uw komst. En veel succes en geluk voor de toekomst.

Ik dank ook technicus Dick Klein-Gelting voor het mogelijk maken van deze uitzending. Luisteraars, dank voor het luisteren. Ik wens u nog een fijne avond. Tot ziens. En tot slot gaan we nog luisteren naar een nummer van Paul de Leeuw, De Steen.

heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

om hem, dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen

0: op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres

0: Andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
7: Waar we get concerned and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
6: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
6: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. 10 minuutjes bij Waardenburg. En 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam over 2 kilometer. Tot aan de grens door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dag buurvrouw.
12: Hey buurman.
11: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
12: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
13: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap...

0: Alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

mensen, kijk eens naar buiten. Wat een prachtig weer, hè. Oh, La Bamba. Op Radio Ideaal. En het is, eens even kijken, 8 minuten over de klok van 7. Ja, alweer een woensdag, hè. Alweer een woensdag. Op deze fijne zender. Ik zal zeggen, ga er maar eens even lekker voor zitten, want we gaan beginnen. Ja!

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: 22 graden buiten. En misschien ben jij nog even lekker aan het werk. Heel veel succes nog. Het is in ieder geval beter temperatuur als gisteren. Ja. En dit was Black Street en No Diggity op Radio Ideaal. En dat is samen met Dr. Dre.
1: We out.
0: Juist, ja. Even de laatste klanken meegenomen, hè? Straks om 19:30 ga ik met jou even terug naar de jaren 90. En ik heb een hele leuke voor je klaarstaan. Hij komt van de Zwarte Pannenkoek. Het is een heel mooi singeltje. En er staan twee mensen op. Ja, meer ga ik nog niet vertellen. Dat is iets naar 19:30. Dan gaan we die even lekker draaien voor je. We gaan een volgende plaat draaien voor je. Dat is Huey Lewis en The News. En het liedje heet...
2: Met de muziekmix.
0: Ja. En het liedje heet The Power of Love, wou ik zeggen. Maar er zat nog een jingle voor, ja. Die heb ik er zelf neergezet. Slim.

jouw oren. Ons geluid. Radio zoals je nog nooit eerder hoorde. Dit is Danny met de muziekmix.

Holé! Geboortesco was dat en alleen maar een sombrero. Ja. Het is 2 minuten over de klok van 7:30 geworden. Ik kreeg alweer berichten binnen. Danny, je gaat de Nightwish-melodie vergeten. Nee. Nee. Twee platen geleden had ik al verteld dat ik de Nightwish-melodie ging doen. En dat ik een hele mooie zwarte pannenkoek naast me heb staan. Je zal wel zeggen een zwarte pannenkoek. Ja, dat noem ik altijd de platen. Een echte plaat nog, hè? Zo'n zwarte pannenkoek dus. Nou, ik heb er een opgelegd. Eentje uit de jaren 90. En ik heb al gezegd, het zijn er twee. En ze zitten gehurkt. En het is een zwart hoesje. En voor de rest, ze staan er zelf wel in het kleur op. Ik heb het over onze grote vrienden John.

0: Loy Noise en Mental Theo. En ik ga de B-kant draaien. Aan de ene kant is Wonderful Bass. Maar deze gaan we draaien. Hardcore Feelings. Dit keer in de 90s. Reloaded.
1: De muziekmix. Back to the 90s.

Radio van Toto. En dit was Doe Maar. En het fijne liedje Pa. Inmiddels kwart voor acht geworden op deze zender. Radio Ideaal. Het zonnetje schijnt nog even lekker buiten. Het is nog eventjes een klein beetje licht. En laten we dan nog eventjes lekkere zonnige plaat gaan draaien. Ja, laten we dat gaan doen. Hier is die. Cole Cox, de remix edition. En het liedje heet Finder.

0: beetje vreemd, maar wel lekker. Cole Cox, de remix. Een lange editie. Het liedje heet Finder op deze fijne woensdagavond. We hebben nog een paar minuten. En ik vraag me af, wat is het adres hier?
1: Rechtstreeks vanuit Plaggenhut nummer 10. Met een pellet aan piraatmits. Dus wagen niet om te gaan zappen.
0: Oh, daar zitten we dus. We gaan even Ine uit de kantine draaien. Oh, misschien zit hij wel in de kantine, je weet het nooit.

0: berichten binnen. Oh, Danny zit op de trekker. Ik ben nog even aan het maaien. Heerlijk deze plaats. Down Down 1974, Status Quo. En oh, wat is het toch een hit geweest. En wat is het toch een hit geweest. En wat is het een fijne plaat. Ja, maar ook deze plaat is alweer afgelopen. Helaas, ja. En wat ook afgelopen is, is het allereerste uurtje van dit programma. Ik moet zo eventjes naar beneden, jongens. Ja, ik moet even gauw koffie halen. Heel gauw koffie halen. Ten slotte is het dadelijk tegen kwart over is het echt koffietijd. Dus we moeten dat eventjes doen. En ja, hoe kan je dan ook leuker uitgaan dan ja, met een plaatje wat een beetje met koffie te maken heeft. Ja. Nou, we hebben hem gevonden. De koffiebonen samba. Je gaat het niet geloven. Tot straks.
1: Ik heb trek in een bakkie.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
2: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ach, we hebben hem helemaal gedraaid. The Miracles van Chef Special op deze fijne zender. 6 minuten over de klok van 8. Kan je gelijk even je klokje te goed zetten. Want deze zender heeft geen vertraging. Nee! Het laatste uurtje alweer op deze woensdagavond. Voor mij tenminste. Want ja, ik heb al gehoord dat Koos onderweg is. Koos zit alweer in zijn auto. Richting de studio in Zelhem. En er komt straks natuurlijk na de klok van 9 uur heel veel leuke platen uit. Niet alleen uit Koos hoor, maar ook vanuit de speler. Verder met de volgende plaat. Je kent hem denk ik wel, hè? Je kan hem lekker meezingen als je hem kent. Winterzeilen, splitsing op Radio Ideaal.

Godverdikke, maar wat is dat toch een lekkere plaat, zeg. Ja, Peking. En daarvoor hadden we nog Splitsing, Wind en Zeilen. Ja. Nou ja, normaal ga ik naar buiten kijken voor het weer, maar dat hoef ik denk ik niet meer te doen. Of zal ik dat toch nog even doen? Ik ga het toch even... Voor hetzelfde geld regent het, hè? Je weet het niet. Hé, joh. Geen wolkje in de lucht. Niks aan de hand. Alles is veilig. Goed, 15 minuten over de klok van 8 geworden. En hij is zojuist gebracht. Het gebeuren van de avond. Ik draai hem even met het oortje de goede kant op. Ja, ja. En dan zullen we

schoolkapplaat vergeten. Nee, zeker niet. Dat is toch wel weer een van de hoogtepuntjes van deze woensdagavond, zeg maar, hè? Nee, ik heb een verzoekje even binnengekregen uit Ruurlo of ik iets van André Hazes wil draaien. Nou, Hazes is de basis, wordt ook wel zo vaak gezegd. En ik denk dat we eens even een lekkere klassieker gaan draaien van ze. Van ze, van hem, ja. We gaan André Hazes senior draaien voor jou en de kleine jongen.

Al en daarvoor nog André Hazes in Kleine Jongen. 5 minuten over de klok van 8:30, lieve luisteraars. Ja, ja, ja, het zit eraan te komen, eindelijk, ja. Staat hier in de WhatsApp. Oké.

0: gaan de polkaplaat doen. Ja! En ja, vorige week had ik dus een singeltje en die heb ik dus op de platenspeler gelegd. En nou ja, die heeft dus half in de zon gelegen. En die is zo aan het hobbelen gegaan dat ik dacht van, nou, die gaan we dus niet doen. Nou heb ik hem opnieuw op mijn platenspeler liggen. Ja! Is het dan een risico of is dat een risico? Ja! Ja, even een beetje in de zon gelegen, dus hij is niet helemaal recht meer, maar... Ik heb met de buigen en barsten, zeggen ze dan wel eens, en dat ding een beetje in het model kunnen krijgen. Ik heb proef gedraaid, dus wees niet bang. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Van de 10 keer is hij er 3 keer afgelopen. Dus, dit wordt spannend. Gaat hij het halen? Of niet? Dan gaan we dan de polkaplaat van deze week. Ben je er klaar voor?
1: Dat is perfect. Mooi.

0: De zender aan. Het mengpaneel vol in de klipper. Ja, wij zijn lang niet goed, Jom.
1: Joehoe!
2: Voor degene die schuilt achter glas. Voor degene.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene.

0: lekker muziek van de Bee Gees op de radio met Live Fever. En het is een beetje zomer. En we hebben de hit van vorig jaar nog even te pakken. Baila de Gasolino van Even Serieus op Radio Ideaal.
1: De Zolé.

Iedereen aan de bar is tipsy. En dat was hem dan, Shabuzi en Abarsong voor je. Ja, het klokje tikt alweer. Maar niet in de goede richting. Nee. Oftewel, dat betekent dat voor mij het erop zit. Ja. Het is even de vraag of er naar 9 uur het Ideaals Muziekcafé is in verband met een hele kleine storing. Het kan groeien, er gaan de goede kant uit of er gaat de minder goede kant uit, maar even de vraag. Goed, eens even kijken, volgende week ben ik er niet, die week erop ben ik er sowieso, ben ik er wel weer. En aanstaande zaterdag neem ik het programma van Beth Zemmelink over tussen 4 en 6. Dus als je dan nog even naar me luisteren wil, dat zou ik heel leuk vinden. Ja, echt heel leuk vinden, schrijf het even op. We gaan eruit, lieve luisteraars. We gaan eruit, we gaan er echt uit. Het is gebeurd. Graag tot volgende week, hè. Ik zou zeggen, bye bye.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid.

0: en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
5: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
4: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
6: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
4: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hart met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
1: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
0: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
2: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen

weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.

tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.

you like a love is true. You're fine.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.